degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaate Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Maaseik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Maaseik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegeroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL, curated sound real connection.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedemorgen.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo. Waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL. Funky Fever.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolijn. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: How to stop.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNN, curated sound real connection.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolijnen. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisterd.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine. I've been out

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisteren.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: gelukt?
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: BNL Nieuws.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Binnen El Radio, van zijde zacht tot loeiard altijd raar.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na.

0: Het zit verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: en het leven zelf. Blijf luisteren en laat je inspireren door Viva la Liberté.
1: Ja, die fotograaf hoor je ook nog. Dat is de mon dan, hè. Hey, goedenavond Silke.
2: Goedenavond.
1: Dit is de eerste keer dat we dat doen, hè. Viva la Liberté.
2: Klopt.
1: Hier bij jou in de Standaard Boekhandel.
2: Ja.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij.
1: Hoe belangrijk zijn boeken voor jou?
2: Ik denk dat iedereen die mij kent hier in Sint-Truiden en omstreken weet dat boeken voor mij mijn levenswerk is en mijn passie. Dus ja, ik ben heel erg blij jullie te mogen ontvangen vandaag.
1: Hoe belangrijk is vrijheid voor jou? Want daar gaat ons programma ook wel voor.
2: Heel belangrijk. Vrijheid, als we dat niet hebben, kunnen we de dingen niet doen die we willen doen. En anders zat ik hier nu niet.
1: Ja, we gaan vandaag tussen 6 en 8, live ook op de radio, BNL. Mm-hmm. Voor, dankzij Wolfgang natuurlijk. Hè.
2: Tuurlijk.
1: Als we Wolfgang niet hebben, zouden we niet kunnen in de lucht gaan. Hè.
2: Klopt.
1: Viva la Liberté is een programma. Mm-hmm. Dat fotograaf Mon Joosten, cameraman Johan Beltzaar, die kan er vandaag spijtig nog niet bij zijn.
2: Mm-hmm.
1: Jij gaat er ook sinds kort mee meewerken.
2: Ja, inderdaad.
1: En,
2: een hele eer dat ik mag uitmaken van het team Viva la Liberté. Dus dank jullie wel daarvoor.
1: Wat gaan we vandaag hier allemaal meemaken?
2: Nu, ik denk dat het belangrijkste is voor vanavond, waarom we ook vanavond hier zijn, is wij zijn ervan overtuigd dat boeken een verbindende factor zijn. Daarvoor ook het programma Viva la Liberté. We willen graag die samenwerking bevorderen, dat iedereen zijn unieke krachten en zijn unieke talenten kan laten showen. En daarmee beginnen we met boeken. En we gaan vanavond sowieso een gesprek met Jan Flamand, een truienier, die we extra wat aandacht willen geven, omdat hij toch belangrijk is voor onze stad. En we hebben vandaag een speciale extra gasten uitgenodigd voor de avond een beetje op te fleuren.
1: Ja, we hebben een paar gasten. Hè.
2: En heel
1: bijvoorbeeld, we hebben ook muziek. Hè. Zio komt twee nummers brengen.
2: Inderdaad.
1: We hebben ook Bram Smeets. Die komt praten over het Raman Cup. Je zou nu zeggen, wat heeft Raman nu te maken met Sint-Truiden? Want die heeft hier wel ooit gevoetbald. Hè?
2: Heeft hij gevoetbald,
1: hè? En 30 mei is er een groot toernooi in Koersel.
2: Yes.
1: Die hebben we. Maar we hebben nog iemand.
2: Ja, we hebben hier vanavond ook een kunstenaarskoppel aanwezig.
1: Ja.
2: Leentje Verjans en Frans Vogels. En die komen, die hebben eigenlijk een kleinigheidje bij voor jou vandaag. Maar misschien moeten we Leentje er eens bij betrekken. Is Leentje er? In de buurt? Kom eens snel bij ons, Leentje.
1: Ja, kom eens snel.
2: Want je bent al de hele week aan het spoilen op Facebook. En je maakt mij zo nieuwsgierig. Dus ik ben heel erg blij dat jij er vanavond bent.
1: Dag Leentje.
2: Een dag Leentje.
1: Wat heb jij gemaakt?
3: Zoals jullie weten, ik ben kunstenares en mijn vriend Frans ook. En ik schilder eigenlijk op alles wat ik tegenkom. Op beelden, op doek, op kleding en op sneakers. En ik heb voor Wim een paar sneakers bij.
1: Oké, ik ben benieuwd. Ik kende ze eigenlijk al wel.
3: Ja.
1: Nu, je moet weten, ik heb 40 paar sneakers thuis, waaronder 17 paar Adidas. En dit zijn de meest speciale Adidas. Dat is een superstar. En die heb je 3 jaar geleden voor mij geschilderd.
3: Ja.
1: Maar hij was wat versleten, hè?
3: Die was versleten, ja.
1: En Frans was er ook niet zo content meer mee. En je hebt er natuurlijk aan gewerkt, hè?
3: Ja.
1: Dit is hem.
2: De officiële culture-coded sneakers.
1: Ja, kijk maar eens.
2: Ja, heel leuk. Waarom wij het ook van belang vonden om Leentje en Frans vanavond uit te nodigen, is dat zij zijn van Zonhoven. Dat klopt, Leentje. Ja, jullie zijn van Zonhoven. Maar omdat Sint-Truiden een zeer rijke stad is, ook met geschiedenis, krijgen zij nu ook de mogelijkheid, hopelijk, om in december hier een expo te mogen organiseren.
3: Dat hopen we, ja.
2: Als we
3: het geschikte pand vinden.
2: Klopt. We zijn dus goed op zoek naar panden.
3: We zijn op zoek naar een pand voor te huren voor 1 maand.
2: Ja.
3: En dat zouden we het liefste hebben van ongeveer 5 december tot 5 januari, de eindejaarsperiode.
2: Mm-hmm.
3: En we zijn daar straks al een pand gaan bezichtigen, maar daar, jammer genoeg, kunnen daar geen schilderijen opgehangen worden.
2: Nee.
3: Dus we zoeken verder.
2: Super.
3: En we hebben daarbij ook hulp van Silke natuurlijk. Hè?
2: Dank je. Ja.
1: Mooi. Ook niet vergeten dat we vandaag ook een bekende truineer hier hebben. Mm-hmm. Gerrit Kempeneers.
2: Gerrit Kempeneers.
1: Welke prijs heeft hij gewonnen vorige week?
2: Dat vond ik heel moeilijk om uit te spreken. Kan je dat voor mij uitspreken?
1: Dat heeft te maken met de Ebbenhout.
2: Klopt.
1: Dat is voor de voetballers.
2: Ja.
1: Maar hij heeft een award gekregen. Want Gerrit heb ik al 2 keer bij mij te gast gekregen bij Culture College. Daar gaat het programma hier over.
2: Mm-hmm.
1: En Gerrit is iemand die ooit Nelson Mandela heeft ontmoet. En de hand geschud. En laat dat nu net mijn idool zijn. Nelson Mandela.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Maar misschien gaan we eerst wel wat muziek luisteren.
2: Heel graag.
1: Is het goed als we naar een song die ons samen verbonden heeft.
2: Ja.
1: Het is ook een song
2: ja.
1: die door Zio gebracht
2: Klopt.
1: Is. Love Like Fire.
2: Weet hij dat?
1: Ja.
2: Dat hij ons verbonden heeft?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ik heb ze u leren kennen, laten kennen.
2: Ja, inderdaad. Dus Zio, bij deze.
1: Ja. Blijkbaar gaat het. Komt eraan.
2: Ja, komt eraan.
4: Ja, in een live uitzending.
1: Het is een live uitzending, dan is het altijd wat trager. Hè? We zijn hasselt hier.
2: Nee.

0: Love Like Fire, Zio. En daar staat die man, die met zijn heel lange grijze haren. Dat is hij, Zio. Geef hem een applaus misschien. Straks gaat hij ook zingen. Gerrit, vond je het leuk, de muziek?
1: Heel leuk. Heel leuk. Nieuw voor mij, maar heel leuk.
0: Ja, Gerrit, hoe gaat het met jou?
1: Heel goed. Ja, het is een fijne week. En ik ben echt heel blij dat wij dit in Sint-Truiden, dankzij Silken en uzelf, kunnen realiseren. En dankzij Jan, bijzonder knap dat dat zo'n thuismatch is in de standaardboekhandel. En als ik dan zie dat in het publiek een oud-leraar van mij is, Flor van Rooy, die mij ooit, mij en Jan, zoveel geleerd heeft, met veel passie, ja, dan doet me dat echt heel goed.
0: Ja, we hebben ook hier iemand in het publiek die boeken schrijft over Club Brugge. En die man vergeet Simon Mignolet in die boek. Hoe erg is dat?
1: Grote fout.
0: Ja. Maar toch wordt hem hier verkocht. Dat mag dan, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Goed, Gerrit. Vorige week was voor jou een heel fijne week, hè? Op die maandag. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, dat was de 35e editie van de African Awards. Dat is eigenlijk een mooie traditie waar de voetballers met Afrikaanse roots of toch een bind, waar die eigenlijk gehuldigd worden. Er zijn er 5 genomineerd en telkens is er 1 laureaat. En die laureaat was dit jaar een speler van Genk. Maar de vorige, die erelijst is echt wel heel impressionant. Met Kompany, Tielemans, ja. En ik was bijzonder verrast en ook vereerd dat er ook dit jaar een prijs Prix de Mérite was. En dat ik die heb mogen ontvangen. Als truienaar, als Limburger. Een beetje voor mijn periode van Zuid-Afrika. Maar ook daarna met de projecten en zo die ik gedaan heb. Maar het was fijn. Ik denk, als ik nu terug ga voor Zuid-Afrika. Ja, ik ben geboren in Sint-Truiden. Mijn ouders woonden in Nieuwerkerken. Ik heb al geluk gehad. Ik was toen de 6e van een gezin van 8. Nu zou dat

0: Robe, wat ik toen geleerd heb, een beetje mee teruggebracht. En ik ben daar altijd blijven mee uitdragen.
1: Ja, je hebt ook die grote brand meegemaakt hier in Sint-Truiden, dacht ik, hè?
0: Ja, inderdaad. Toen waren wij op internaat. Zelf was ik op internaat. Ik was de eerste lichting als externe en interne samenkomen. Ja, en die 9 december 1975 gaan wij natuurlijk nooit vergeten. Als je als kind alles wat je toen hebt ineens in de brand omgaat. Maar ik heb toen ook gezien de bijzondere veerbaarheid van Sint-Truiden. Hoe dat, ik zie Johan van de brandweer hier, hoe dat de brandweer van hier, van Luik, allemaal bijgesprongen zijn. Hoe dat wij als interne in paviljoenen op het seminarium moesten gaan en dan zo terug. De kerk was afgebrand, dat vonden wij heel, heel erg. Ja, die school hebben we altijd blijven meedragen. Maar ik kan u zeggen dat de mensen die dat meegemaakt hebben, dat daar ook een grote verbondenheid uitgekomen is en zeker ook een kracht.
1: Ja, want vorig jaar ben je nog bij mij op interview geweest. Heb je daar ook heel veel over gepraat? Want je denkt er nog heel veel aan, dacht ik.
0: Wel, vorig jaar was dat, als we mogen zeggen, jubileumjaar. 50 jaar na de brand. Ja, toen was dat eigenlijk een beetje allemaal vers naar boven gekomen. En toen was het natuurlijk ook een van de aspecten. Maar als ik het nu heb over iets van 25 jaar geleden, toen heeft er een Sint-Truidense kunstenaar, Jos Schrijnemakers, die heeft een beeldje gemaakt. En dat beeldje is het Bingske. En het Bingske heb ik meegebracht. Ik heb het Bingske dat aan het station staat, heb ik meegebracht. Omdat zo zijn er 25 kleine bronzen beeldjes verkocht. En met de opbrengst van die bronzen beeldjes is het de grote bronzen Bink betaald en die dan ook geschonken is aan de stad. En de afspraak was, de stad doet de voet en de sokkel en ziet voor een mooie plaats. En iedereen die in Sint-Truiden toekomt, de eerste begroeting is eigenlijk met het Binkske. En gezien dat Jan zijn boek ging over humor en wat valt er eigenlijk te lachen vandaag, ik denk dat er een aantal mensen zijn die het Bingske nog niet zo goed kennen. Maar de legende wil eigenlijk dat het Bingske naar de rechtbank moest. En hij nam een zeel mee over zijn schouder. En hij stond voor de juge. En hij zei, meneer de juge, ik kom om verschoning vragen. Ik heb een zeel terug bij, maar ik had niet gezien dat er een koe aan hing. Dus voilà. Dus hij had een koe gestolen, ja, en de legende wil dat hij daarmee met die uitleg vrijspraak heeft gekregen. Wat valt er te lachen? Eigenlijk met ons Bingske van Sint-Truiden. We hebben hier in de Luikerstraat het Appelmanneke. Dat is 10 jaar eerder geboren vanuit de Jaycees en die vereniging. En 2 keer heb ik dat project mogen trekken, omdat ik vind, wij spreken met woorden, maar wij denken met beelden. Wij spreken met woorden, maar wij denken met beelden. En daarmee is een beeld van een Bingske, een beeld van een appelmanneke, een beeld van wat valt er eigenlijk te lachen. Dat is voor iedereen anders, toch uniek, maar ook verbindend.
1: Oké, Silke, heb jij een vraag voor Gerrit? Want jij bent een echte Sint-Truidenaar, hè? Ik niet.
2: Ja. Erg eigenlijk, hè?
1: Ik weet dat, hè?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Valt dat ermee te lachen?
1: Nee.
2: Nee, ik denk dat wij, dat Gerrit en ik elkaar nog niet echt de nader kennis hebben kunnen maken. Maar dat gaat nog binnenkort zeker komen. En dan gaan die vragen automatisch komen.
1: Oké. Gerrit, mogen we jou bedanken dat je hier was. Geef je nog een goed applaus. Dat heeft hij wel verdiend.
0: Dank u voor de uitnodiging en proficiat met de primeur. Veel, veel succes. Proficiat samen.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel. En wij gaan nog naar Zio luisteren.
2: Ja.
1: Ik weet niet, Wolfgang, maar heb je klaarstaan?
3: Oostende?
1: Oostend is goed, ja.
2: Goed.
0: Ah, Oostende. Oostende. Ja.

le sel dans la voix.

0: Ja, Oostend. Waar is de tijd van Oostende, hè, Bram?
1: Lang geleden.
0: Dat is al even geweest, hè?
1: Ja.
0: 30 mei, het is bijna zover, hè?
1: Komt heel kort nu, ja, klopt.
0: Vorige zaterdag, belangrijke dag geweest voor jou?
1: Ja.
0: Wie mag er meedoen op 30 mei van die voorronde?
1: Bij de U8 heeft Wetteren gewonnen en bij de U9 Dender.
0: Dat zijn al twee Oost-Vlaamse ploegen.
1: Ja, klopt. Ja. Komen van wat verder. Helaas hebben de Limburgse jongens niet kunnen winnen afgelopen zaterdag. Maar op 30 mei gaan er Genk en Sint-Truiden zijn. Dus er gaan wel Limburgse clubs zijn.
0: Ja, jij bent zelf trainer bij OHL.
1: Ja.
0: U15, hè?
1: Volgend jaar U15.
0: Volgend jaar, ja. U13, nu nog U13. Hebben ze jou ooit gevraagd bij Sint-Truiden om jeugdtrainer? Want je bent toch heel jong, hè? Je bent 26.
1: Ja.
0: Maar je bent iemand... Ja, je bent een voetbalbeest, hè?
1: Klopt, ja. Sinds ik zelf kon wandelen, ben ik al met de bal bezig. Ik heb 3 jaar geleden ook een gesprek gehad op Staaien, om daar coach te worden.
0: Ja.
1: Toch gekozen toen voor OA Leuven. Maar er zijn wel gesprekken geweest toen, ja, met een Sint-Truiden.
0: Ja. Ja, we krijgen hier een bal van Sint-Truiden.
1: Super.
0: Komt dat er ooit nog van?
1: In de voetbal kan het snel keren en kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. Ik sluit helemaal niets uit, want ik woon ook zelf in Heusden-Zolder. Ik denk de afstand naar Sint-Truiden of Leuven gaat ongeveer even ver zijn. En als het eerste elftal zo blijft doordoen van Sint-Truiden, kan het wel eens interessant worden.
0: Ja, je bent ook de beste vriend van Raman, hè?
1: Ja.
0: Benito. Die heeft ook bij Sint-Truiden gespeeld.
1: Die is uitgeleend een jaartje aan Sint-Truiden, ja. Ja, ook nog als jonge knaap, maar... Zeker.
0: Toen dan van Gent uitgeleend werd, denk ik.
1: Goh, ik denk Gent-Beerschot en toen Beerschot-Sint-Truiden. Eigenlijk in die periode heeft hij toen hier een jaartje neergestreken.
0: Ja, we zijn hier in Sint-Truiden en ik denk dat hier heel veel Sint-Truiden supporters zitten. Hoe heb jij dat beleefd dit jaar, dat seizoen?
1: Ik ben heel blij voor een club zoals Sint-Truiden, want... Vaak denk ik al voor het seizoen, Genk, Anderlecht, Brugge, die gaan weer meedoen voor de titel. Union nu tegenwoordig ook. Maar een club zoals Sint-Truiden, Leuven, met alle respect, komen vaak niet in die picture. Dus dat er nu een Limburgse club weer buiten Genk dan Europees mag gaan voetballen, is wel uniek en heel leuk.
0: Ik herinner me in december een interview met Hazard van Anderlecht. Toen zei hij nog van Sint-Truiden kan kampioen worden. Eigenlijk was hij er niet ver van naast. Hè? Want eigenlijk had Sint-Truiden meer die scheidsrechter gehad. Wat sommige andere ploegen wel krijgen. Dan waren ze misschien wel kampioen.
1: Klopt. Ik denk ook qua budget dat het niet te vergelijken is tussen Brugge, Anderlecht en Sint-Truiden. Dus met de middelen die zij hebben, hebben ze wel echt een topseizoen al gespeeld.
0: Ja. En Wouter Franke natuurlijk.
1: Top, hè. Ook in Limburg, als ik me niet vergis, ook bij Testsport geweest, waar ik ook coach ben geweest.
0: Zij heeft ze naar de amateurklasse gebracht.
1: Ja.
0: Hè? Ik weet nog heel goed tegen KWK Beringen hoe dat die man daar naast de lijn stond. Dat soort speler natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar we gaan het toch hebben over het toernooi, denk ik, hè, Silke.
2: Ik wou toch even inpikken op dat humorstukje. Hè?
0: Ja.
2: Ja. Wat heeft Sint-Truiden tegen Anderlecht gedaan?
0: ja.
2: Ja, maar willen we het toch nog eens even benoemen, alsjeblieft?
0: Ik weet het niet meer. Nee? Ik zou dan Raf Vulens moeten vragen.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Die gaat me direct doen antwoorden. Weet jij nog dat Anderlecht 2-0 of zo verloren, denk ik?
1: Ik denk 2-0 inderdaad. Ik weet wel dat Anderlecht heeft verloren.
2: Ja, verloren, hè. Want was er niet ergens een foto dat ik had begrepen van iemand die hier vanavond aanwezig was? Een truienier met een heel verkeerde sjaal aan?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Jan Flamand... Die doet zich trui neer. Die heeft ooit in mijn uitzending deze trui aangehad. Deze sjaal.
2: Ja.
0: Ik had wel Fons van Dijk uitgenodigd en dat was een andere supporter. Ja.
2: Ik wou dat toch even op inpikken. Ik dacht nu we toch met humor bezig zijn. Jan Flamand met een sjaal van Anderlecht, dat is eigenlijk niet oké.
0: Nee, dat was voor Fons van Dijk eigenlijk plezier te doen.
2: Oké. Okay.
0: Maar we horen op de achtergrond wat muziek. Mm. Dat gebeurt soms wel eens.
2: Okay.
0: Dat komt natuurlijk door het feit dat je mij van mijn wijs afhoudt.
2: Oh, goed.
0: Oké, okay. Heb je nog vragen over voetbal?
2: Nee.
0: Je hebt toch nog een neef die bij Sint-Truiden gespeeld heeft?
2: Ja, inderdaad. Ik heb een neef, Samuel Aerts, die heeft bij SCVV gevoetbald. Maar dat eigenlijk in de jaren 90 is geweest. Dus dat is al even geleden. Maar dus wij zijn wel heel erg nauw verbonden met SCVV, inderdaad. Trouwens, wie interesse heeft, wij hebben vanuit Unizo Sint-Truiden een unieke kans gekregen dat wij Wouter Franke en Nicky Haaien van KRC mogen gaan interviewen. Dat wordt een uniek een gesprek tussen die twee. Dus wie erbij wil aanwezig zijn, woensdag 27 mei in Staaien, kan je er altijd voor inschrijven. Het is altijd wel leuk om zoiets iets mee te maken.
0: Ja, maar we gaan het nu terug hebben over het 30 mei. Hè?
2: Klopt.
0: Want ik denk de eerste wedstrijd, dat is de U8, denk ik, ja, van Sint-Truiden. Die spelen direct tegen Feyenoord.
1: Klopt.
0: Dat is direct verlies gewoon.
1: In voetbal kan alles, zeker met die kleine kereltjes. Dat gaat zo snel dat het alle kanten op kan. Maar er gaan wel heel leuke wedstrijden te zien zijn, zeker.
0: Want hoe sterk is het voetbal geëvolueerd? Toch enorm, hè? Ja, als je niet meer vandaag in de fitness zit, ga je er niet komen, denk ik, hè?
1: Ik denk... Als ik puur kijk naar mijn eigen team, U13, dat we al een mental coach hebben. Een coach die alleen bezig is met de voeding, slaap opvolgen, dat gaat wel heel ver. Waar vroeger gewoon was de speler aan de bal en op de pleintjes voetballen, is er nu zoveel begeleiding op verschillende vlakken die dat wel ook heel leuk is voor die jongens. Maar soms denk ik dat de puurste vorm van het spelletje nog wat meer losgelaten mag worden, zeker bij de jongsten. Dus daarom organiseren we ook zo'n toernooi waar heel veel wedstrijdjes worden gevoetbald.
0: Oké, die U8 en die U9, daar speelt wel de zoon van Lukaku mee bij Anderlecht.
1: Klopt, ook van Jan Vertonghen.
0: Bij Beerschot dan?
1: Ja, bij Beerschot. Dus die gaan er ook zijn, dat wordt heel leuk. Ben benieuwd om ze eens bezig te zien op het veld. Je ziet heel veel op TikTok en Instagram de filmpjes, maar in het echt is het toch altijd nog leuker.
0: Ja, Dave Peters heeft ook al zijn medewerking beloofd aan jullie, hè?
1: Klopt, ja. En dus... Thijs Vloeberg ook van DAZN. Uiteraard laat Bini toch wel wat deuren opengaan op die manier. Maar er gaat wel heel veel te beleven zijn die dag.
0: Ja, Raf Willems gaat bijvoorbeeld komen boeken verkopen. Want ja, Raf Willems is iemand, dat is een voetbalhistoricus. En die man heeft al ongelooflijk veel boeken geschreven over allerlei ploegen. Van Sint-Truiden heeft er nog geen gedaan. Ik heb het maandag gevraagd aan hem wanneer dat er gaat komen. Misschien gaat dat er wel komen, een van deze. Want met dit seizoen dat ze nu meemaken, moet hij dat zeker doen. Hè? Mm-hmm. Wanneer begint het toernooi? Om 9:00 morgens?
1: Om 10:00 gaat de eerste wedstrijd voetbald worden. Om 9:00 zullen de meeste ploegen wel al aankomen, ja.
0: En die clubs die komen allemaal met bussen aan. Hebben die dan hotels? Of hoe zie ik dat dan?
1: Omdat het de eerste editie is, hebben we geprobeerd ploegen uit de regio te nemen. Denk dan aan ook een Gent en zo, dat bedoel ik uit de regio. Maar in Schalke, Düsseldorf, die gaan ook komen. Die gaan gewoon die ochtend reizen. Zo zijn er wel wat artikelen nog over het toernooi gekomen dat AC Milan contact met ons heeft opgenomen. Toen waren helaas alle deelnemers al ingevuld. Maar dat is wel zo'n team, die moet je wel een vliegtuigticket betalen en een hotel regelen. Maar voor deze editie is het allemaal die dag.
0: Ja, BNL Radio, wij gaan daar ook zelf staan. Want we gaan er hele dag in een glazen huis zitten. Hè?
1: Klopt.
0: Daar heb jij voor gezorgd. Hè?
1: Daar hebben we voor gezorgd. Daar kijken we enorm naar uit. Omdat we wel echt... niet alleen voetbalwedstrijdjes willen vertonen, maar ook alles rond het voetbal. En we willen er echt een heel leuk evenement van maken voor supporters, spelertjes, maar ook externe bezoekers die graag voetbal kijken.
0: Ja. Silke, jij gaat er ook zijn, hè?
2: Ik ga er ook zijn, ja. Ik moet als Bums en manager toch een beetje controle houden daar, hè. Nee, maar wij gaan er ook zijn en misschien een klein programma draaien. Dat zullen we dan wel zien. En misschien een klein programma draaien.
0: Ja, zeker. Hè? Want we gaan ook heel wat mensen interviewen. Hè? Mm-hmm. Die dag. Nu, Bram, wanneer is jouw dag geslaagd?
1: Afgelopen zaterdag hebben we de kwalificatietoernooi gehad. En toen was mijn dag geslaagd als ik al de jongens naar huis zag gaan met een grote glimlach met een medaille en trofee. Dus daarvoor doe ik het ook. Maar oké, 30 mei gaat het nog iets competitiever zijn. En wil ieder team uiteraard heel graag winnen. Maar ik ga heel tevreden zijn als nog altijd alle spelertjes met een glimlach naar huis gaan. Als de coaches een leuk toernooi hebben gehad. Goede omkadering. En ik heb zelf als coach heel wat dingen in mijn rugzakje. En die probeer ik nu allemaal te brengen op de Rabant Future Cup. Om het zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, het is morgen de beker van België.
1: Klopt.
0: Wie gaat er winnen?
1: Ik denk Union. Sorry, man.
0: Ja. Zeg je dat nu omdat Union toch wel een half Sint-Truiden is? Want ze hebben al de goede beste Sint-Truiden weggehaald. Hè? Dus daarmee een succes, hè?
1: Klopt. Ik volg het verhaal nu al langer op. En ik vind het een heel uniek verhaal wat ze brengen. En wat ze doen. Dus ik gun het ze ook wel.
0: Het is ook wel met data's dat ze heel veel werken, hè? Met data's.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Daar zijn zij dus wel klopt. Specialisten. Hè?
1: Klopt.
0: Hoe komt eigenlijk dat er zo weinig ploegen daar echt mee werken met die data's? Want het werkt echt bij Unio, hè?
1: Het werkt. Ze hebben nu een systeem gevonden dat echt werkt in het Belgische voetbal. Maar ook naar het buitenlands voetbal. Als je kijkt wat ze in de Champions League hebben gepresenteerd. Dat is niet alleen meer toeval. Maar je ziet nu ook al bij de jeugd dat wij heel veel aandacht besteden aan de video, data, al met vestjes aan onze jongens, hoeveel kilometers maken ze tijdens een training. Dus dat komt al echt meer en meer.
0: Ja, wie is de beste verdediger in België volgens jou?
1: We hebben het daar al eens over gehad.
0: Ja, dat is daarmee.
1: En ik heb toen eens Burgess gezegd van Union, omdat daar geen enkele aanvaller graag tegen speelt. En ook met Benito, die al ondertussen 3 keer dit seizoen tegen mij heeft gespeeld. Ja, die is echt hatelijk. Die zit 90 minuten in uw nek. Die haalt je uit uw spel. Het zal niet de meest technische verdediger zijn, maar als we echt puur kijken naar een centrale verdediger, is dat wel een heel goede, denk ik.
0: Ja, dat is waar. Dat vind ik ook wel. Ook al was hij niet zo content tegen Sint-Truiden.
1: Nee, klopt. Het is wel een speciale. Ja.
0: Het is wel een speciale. Ik heb vandaag nog een interview met zijn vrouw gelezen. Zij is van Brussel afkomstig. Ze is ook een kunstenares, denk ik, of zo. En ze zei dat hij heel anders is tegen haar en in het gewone leven als op plein.
1: Ik hoop het voor die vrouw wel, ja.
0: Oké, okay, ja. Goed, Bram, mag ik jou bedanken. En op 30 mei, daar zijn we dan, hè?
1: Ja.
0: Misschien nog een applaus voor Bram Smeets.
1: Dank je wel.
0: We gaan nog luisteren. Ja, het is vandaag de Zio-dag, hè? Dus we gaan de Zio gewoon spelen.

0: Jawel, dit was hem, Zio. En daar zit hij naast mij. Vital Barbarotta.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed, goed.
0: Goed. Silke, heb jij vragen? Ja.
2: De belangrijkste vraag is...
0: Nu heb ik jou wel.
2: Ja, nu heb je wel, ja. Vital, hoe vind je het om hier in Sint-Truiden te zijn vandaag?
1: Tof, hè?
2: Ja,
1: hè? Ik ben zelf van te Sendelo. Ik ben niet veel in Sint-Truiden geweest, trouwens, maar nu, ja.
2: Ja.
1: Dat kan, is dat eigenlijk?
0: Kan er komen, hè?
1: Dat kan er zeker komen.
0: Als die mensen nu allemaal jou uitnodigen voor een optreden komen te doen...
1: Dan kom ik, hè.
0: Dan, zou je dan elke dag willen komen?
1: Dat is een 40 minuutjes rijden, maar valt goed mee.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar je hebt een logeeradresje, hè? Ja, niet?
0: Ja.
2: We fixen dat wel, hè?
0: Dat is zeker. Silke fixt alles.
2: Ik fix alles.
0: Ja. Je hebt... je gaat straks hier een nummer brengen.
1: Twee nummers, toch?
0: Maar je hebt ondertussen al 14 of 15 nummers, denk ik wel.
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoe kan dat, dat je zo snel kunt werken en songs schrijven? Waar haal je die inspiratie?
1: Ja, Wim, dat is een inspiratie die ik eigenlijk al jaren in de kop gesteekt. Die mayonaise, die blijft maar draaien. En dan begin je het te improviseren, wat teksten te schrijven. Dan maak je de muziek erop en zo komt dat. Hè.
0: Want jij bent ook een echt muziekbeest, hè? Dat mag ik toch wel zeggen.
1: Ik denk dat, ja.
0: Want je speelt al heel lang, hè?
1: Ja, van mijn 12 jaar doe ik al muziek.
0: Want je hebt een Thin Lizzy band gehad. Je hebt ook de Skeps gedaan. Wat heb je nog allemaal gedaan?
1: Ook gewoon het covercircuit heb ik ook gedaan. Hè. En dan de Skeps dan, die Thin Lizzy dan. Nu, ik doe nog Tissie met ik en Arno. Ook heel veel repertoire van Arno. En nu, onder een eigen naam, Zio, ben ik dan...
0: Ja, want ja, Tissie Arno, je hebt daar twee keer Oostende mee uitverkocht.
1: Ja.
0: Zelfs de beide vrouwen van Arno hebben met jou komen meezingen. Ja. Paul Michiels, ja, je moet het maar doen. Als onbekende wend.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. En ik vond het heel tof dat Marie-Laure Berover de eerste keer al ja zei. Dus de moeder van de kinderen van Arno. Ja, dat was echt een klik. En die heeft in Leopoldsburg ook terugkomen meedoen.
0: Ja. En ja, dan heb je ook de broer van Arno, die jou ook... Met Tissie Arno, die vindt jullie ook fantastisch.
1: Is, het eerste concert in Cursaal is hij nog geweest, ja, klopt.
0: Ja, maar die is wel fan, hè?
1: Die is fan.
0: Als je dan zo het Cursaal twee keer uitverkoopt, wat doet dat met jou?
1: Ik moet dat zeggen, stresserend, die eerste optreden, maar ook een erkenning, omdat als Limburgse groep, ja, eigenlijk waren we nog maar 3 jaar bezig. En je staat in één keer in de volle zaal, dus.
0: Ja, en dan het mooie is, Pim de Wolf, ik zeg het juist, hè?
1: Ja.
0: Die is jouw technicus.
1: Ja.
0: Dat is de man die met Arno...
1: Geluidsman.
0: Altijd geluidsman geweest is, ja, van Arno. Klopt, dus die man die weet...
1: Perfect hoe dat wij moeten klinken.
0: Ja. Dat is ongelooflijk, hè?
1: Dat is ongelooflijk, ja. Ongelooflijk en warme mens ook. Ja. Eigenlijk de hele entourage is mooi. Ja.
0: Ja. Maar nu is er Zio.
1: Ja.
0: En ja, binnenkort zal hij gaan optreden, denk ik. Je bent nu een muzikant te zoeken.
1: Ja, we hebben eigenlijk de muzikanten zo goed als Chris. Dan noem ik eens een pianist. Chris, gitarist. Dan heb ik pas een bassist en een drummer. Omdat die muziek van Zio, die maak ik dus volledig thuis, volledig zelf. Dat is ook de bedoeling om een mengeling ook van het Frans, ik ga niet zeggen chanson, maar toch vlak Oostend, dat is een Louis Saint Fin. Een beetje een muzet. Ik kan een mengelmoes brengen. Mm. Niet alleen van inheving.
0: Nee, dat is waar. We hebben straks nog hier iemand die over humor kon praten. Mm-hmm. Hè? En waarom ook klagen. Humor heb jij ook wel, hè?
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Heel belangrijk. Mijn pa had altijd gezegd... als je niet meer kunt lachen, dan houdt het leven op. En dat is ook zo. Ik sta 's morgens op en ik lach. Van 's morgens tot 's avonds. En dan heb ik al mijn kinderen ook doorgegeven... Ochtendtumeur, dat vind ik eigenlijk raar. Allee, ik bedoel, mijn kleinste dochter dat wel een beetje, maar dan zeg ik altijd, wel, wat is het? Niet goed geslapen? En dan,
0: ja, want jij bent ook al heel vroeg wakker, hè? Ik denk dat Silke, ik dacht dat ik deze morgen om, denk ik, 17:15 of zo al een bericht had van hem.
2: Echt waar?
0: Ja.
1: Ik miste Wim.
2: Oh.
1: Nee.
0: En jij gaat nu iets brengen voor ons?
1: Ja.
0: Je gaat twee nummers brengen vandaag. Met welk nummer ga jij beginnen?
1: Ik ga eerst Les Yeux de ma mère doen van Arno.
0: Mm.
1: Omdat ook moederdag pas voorbij is. En ik zie een hoop vrouwen natuurlijk ook. En ook speciaal voor hun. Als moeder zijnde en ook voor hun moeders. En, ja.
0: Ja, het was ook moederdag, hè, zondag.
1: Ja, dan mee. Ja.
0: Oké, okay, ja. Dankjewel. Ik ben benieuwd, Vital.
1: Ik ook.
0: Of moet ik stil zeggen?
2: Dank je.

0: Il y a toujours une lumière. Mais dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Mais dans les yeux de ma mère, il y a toujours. Dominique Perroux.
1: Oké. Indrukwekkend, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk... Ik word er altijd heel emotioneel van, omdat ik... ook om mijn eigen moeder denk, die nu momenteel... ontdementeerd is. Ik vind dat... Ik zou heel erg vinden als je eigen moeder niet meer zou herkennen. Daar heb ik wel een beetje een probleem mee.
1: Ja. Dat begrijp ik wel. Ja. Ja, oké. We gaan Chris er ook wel even bij halen en Dominique. Hè, want tenslotte, zij kennen jou ook al heel lang. Jij hebt Chris ook gevraagd voor Tissy Arno. Chris, je mag even aan de micro komen daar. Chris, het eerste gesprek dat wij hadden, dat was... Ja, ik kende Tissy Arno niet. Ik kende wel Pink Floyd. Waarop ik zei van... Ja, je moet Tissy Arno niet kennen. Tissy Matic niet kennen om muziek te spelen. Als je Pink Floyd begrijpt, dan ga je Tissy Matic ook wel kennen.
2: Ja, het was eigenlijk een verrassing voor mij, want ik hoor Tissy Matic wel graag. Maar toen dat Vital mij de playlist doorstuurde die we gingen spelen, toen waren 20-tal nummers. Ik kende er daar maar 3 van. Dus ik verschoot eigenlijk. Maar dat was dan juist de coronaperiode en ik had veel tijd natuurlijk voor die in te studeren. En dat beviel mij. Die stijl lag mij wel. En zo is het eigenlijk gekomen. Heel onverwacht.
1: Ja, wat is jouw favoriete nummer dat je het liefste speelt op podium? Wat is die Matic? Oh,
2: het zijn er eigenlijk veel.
0: 20.
2: Ja, alle 20.
1: Ja?
2: Ja, ik kan niet direct een nummer zeggen. Het zijn allemaal even aangenaam voor te spelen. Ja.
3: Nu, ik ben wel benieuwd naar het volgende nummer dat jullie gaan brengen onder CEO. Want we hebben daar 2 weken geleden, denk ik, een korte vergadering gehad over CEO. En toen zei jij dat hij met de gitaar gaat spelen vandaag. Iets unieks. Dus jullie gaan vandaag een unieke versie brengen van jullie nieuwste nummer.
0: Ja.
3: Het wordt een ode aan de vaders. We hebben de moeders nu mooi afgesloten en we kijken naar de vaderdagperiode. En jullie gaan iets heel unieks brengen zo meteen.
0: Ja. Dat is een ode aan alle vaders.
3: Aan alle vaders.
0: Dus Jeugd van Meijer is eigenlijk toevallig dat we dat vandaag kwamen doen. Dus dat was niet de bedoeling.
3: Niet de bedoeling, ja.
0: Maar omdat moederdag past erbij is. Ik dacht, waarom niet?
1: Mm-hmm. Misschien heb ik ook een vraag voor Dominique. Misschien even Dominique, even de micro geven aan Dominique. Dominique, hoe valt dat voor jou mee om met een Vital Barbarotta te spelen?
4: Ja, voor mij
1: Want
4: valt
1: die band dat... is heel snel, hè?
4: Voor mij valt dat goed mee. Ja?
1: Ja? Wat is jouw favoriete nummer van Tissy Matic?
4: Oh, weet je, speel ik wel graag gewoon van ja. Ja, er zijn nog wel een paar nummers. Ella Daar. Dat is ook wel een tof nummer, vind ik.
1: Ja. Ja. Wat zijn de sterke punten van Vital?
3: Geen. Dat is wel een erg gevaarlijke vraag.
4: Geen zegt hem, maar ik hoor toch veel mensen vertellen gewoon dat zijn stem toch ook een klein beetje aanleunt bij de stem van Arno. Gewoon. Dat vind ik ook wel tof.
0: We gaan afronden,
1: ja.
0: Ik, man.
1: Ja. Je gaat nog een nummer spelen?
0: Ja.
1: Voor jouw vader, hè?
0: Voor alle vaders, niet alleen
1: voor alle vaders. Ja. Oké. Mag ik jou bedanken dat je hier aanwezig was, ook Chris en Dominique?
0: Dan mag ik jullie bedanken en vooral Stad Sint-Truiden.
3: Dank je.
0: En jullie?
3: Oh, heel graag gedaan.
1: Oké, we gaan luisteren.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Zio. Dankjewel, Chris. Dankjewel, Dominique. Fantastisch gedaan.
2: Super.
1: Echt onder indruk.
2: Mm-hmm.
1: Jij ook?
2: Ja, toch wel. Dat blijft altijd raken, zeker als er een piano en een gitaar bij aan de pas komt. En dan maakt het wel allemaal wat intiemer.
1: Ja, Silke, je hebt daar juist van Gerrit Kempeneers een bal gekregen van Centrale.
2: Echt.
1: Ga je die bal houden of ga je die aan mij geven?
2: Die ga ik houden, als het mag van Gerrit. Die gaan we hier een mooi plaatje geven in de winkel. Het moet onze eigen stad ook een beetje vertegenwoordigen, hè? Ik dacht het wel.
1: Nee. Ja. Ik zou er ook, natuurlijk ook iets kunnen mee doen.
2: Nee. Nee.
1: We gaan stilkens aan naar Jan Flamal luisteren, denk ik. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Heb jij vragen voor hem?
2: Wat zoveel.
1: Zoveel?
2: Jan, ja.
1: Ja.
2: Ja, heel veel. Om mee te beginnen. Hé, Jan. Hoe is het met je?
3: Ik sta hier al lang.
2: Ik dacht het wel. We gaan Jan Flamal erbij halen.
1: Jan, ga zitten. Moet jij water hebben of zo?
3: Hier staat een fles water klaar.
1: Ah, dat is goed.
3: Ik moet veel water drinken.
1: Ah ja, dat is goed. Kom erbij. Hè.
3: Dank u. Ik ben uitgedroogd.
1: Ja, dat is waar. Misschien moeten we nog wat muziek spelen of zo.
3: Goedenavond iedereen. Welkom in deze standaard boekhandel in de Luikerstraat te Sint-Truiden. Nummer 312.
2: Nee, de beste van Limburg, dat weet je toch, hè, Jan? Ja.
3: En Vlaams-Brabant?
2: Limburg.
3: Ah ja. Oké. Dat is ook de enige.
2: De beste, ja, inderdaad.
1: Jan, hoe gaat het met jou? Want vorige week vrijdag kreeg ik 's morgens vroeg al heel vroeg een bericht van jou, hè?
3: Ja,
1: ik kan morgen geen schuurderschaliertje doen.
3: Ja, dat is dus door het lot, door mijn neus geboord, omdat ik gevallen was. Zoals wij in het Sint-Ruiders zeggen, ik heb een koet in mijn kop. En dat kan je wel zien. En dat komt ervan. Als je niet genoeg drinkt en als je uitdroogt en dan heb je lage bloeddruk en dan valt je in zwijm. En dat is wat er gebeurd is.
1: Heeft dat te maken omdat je te veel gewerkt hebt de laatste jaren? Kan dat ermee te maken hebben?
3: Nee, het is gewoon een kwestie van de discipline te hebben. En ik wil dat aan iedereen zeggen. Van iedere dag minstens 2 liter of 2,5 liter water te drinken. En, je kan het nagaan, als je hier aan dat vel trekt en dat blijft recht staan, dan ben je uitgedroogd. Als dat naar beneden valt, dan heb je nog voldoende vocht in jouw lichaam. Dus ik zou zeggen, probeer het allemaal. En Silke heeft een aantal flessen water ter beschikking voor de luttele som van 24,50 euro. Ja.
1: Oké, Jan. Je bent eigenlijk hier om in jouw boek, wat valt er eigenlijk te lachen, ook voor te stellen. Hè?
3: Dank u.
1: Humor.
3: Ik ben heel blij dat ik dat mag doen voor zo'n prachtig publiek van familie, van leraars, van truienaars en zo verder.
1: Ja.
3: Dus dat is een hoogtepunt uit mijn bestaan, Wim.
1: Die leraar die daar zit, hè?
3: Ja.
1: Wat heb je daar... Wat zijn de positieve punten wat je daarvan geleerd hebt?
3: Ik kan daar alleen maar positieve dingen over zeggen. Dat is een man met een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
3: Ja, hij kon cabaretachtige stukjes spelen. Ik herinner mij toen we Orestes lazen, dat er een boodschapper een boodschap kwam brengen. En ja, dat was zo een beetje een dienaar die ten opzichte van de koning zich een beetje dik wilde maken.
1: Ja?
3: En meneer Van Rooyen die kon dat perfect naspelen. Ja. En hij heeft ook een uitdrukking die ik nooit zal vergeten. En dat is... Ik strijk een zacht oordeel. Okay. Ik strijk een zacht oordeel. En dan hadden we...
1: Bij jou was er wel
3: vier
1: veel, denk ik.
3: Dan hadden we 4 op 10.
1: Maar bij jou was er wel veel, denk ik, hè?
3: Oordelen.
1: Ja, dat je zo deed.
3: Dat was nodig, ja. Ja, ja. Maar nu, op deze gevorderde leeftijd, ben ik toch zeer blij dat wij in het college Latijn en Grieks gehad hebben. Want ja, dat is eigenlijk iets wat je eigenlijk nooit kwijtraakt.
1: Nee.
3: Ja.
1: Heb je ooit gedacht om pater of zo te worden? Nee. Of in het klooster te gaan? Want ik ken jou nu toch al een paar jaren. Hè?
3: Ja.
1: En ik denk dat jij geen slechte pater was geweest.
3: Er zijn een paar paters die in mij wel een niet gewillige prooi gezien hadden.
1: Dat denk ik ook, ja.
3: Ja, ja, ja. Maar ik heb die mannen dan bedankt voor hun diensten. En die zijn dan in een ander college terechtgekomen.
1: Ja, wat ik ook altijd zo leuk vind aan jou. Jij praat, ook al ben je hier 40 of 50 jaar weg. Dat Sint-Truidens, dat blijft bij jou ook in interviews, hè? En je gaat dan een Oost-Vlaming of een West-Vlaming interviewen. Of iemand die heel ABN spreekt.
3: Ja.
1: En dan blijf je gewoon Sint-Truidens tegen praten. Hè?
3: Nee. Ik probeer toch ook beschaafd Nederlands
1: ja, maar
3: te spreken.
1: Sint-Truidens is toch voor jou belangrijk, hè? Dat dialect.
3: Ik heb minder en minder de neiging om mijn dialectsporen te verbergen. Vroeger moest dat. Ik heb Germaanse gestudeerd en de bekende Fons Fraters van Hier spreekt men Nederlands, die leerde ons correct Nederlands te spreken. En als hij ons betrapte op een dialectische klank, dan smeet hij een asbak naar onze kop. Ja. Dat is hoe dat Fons taaleducatie zag. Ja, en ik denk dat dat niet zo slecht is. Want als je tegenwoordig het Nederlands van jongelui, ook van hun leraars en dergelijke hoort, dan denk je toch, misschien zou Fonses moeten terugkomen met een paar asbakken.
1: Zou Clément Peters daar ook les van gekregen hebben? Want die heeft een mooie song over de asbak. Ken je Clément Peters? Hugo Matthijssen?
3: Ja. Wel, Clément Perens, eigenlijk dus Hugo Matthijssen,
1: ja,
3: is een van onze grote humoristen. Is een filosoof, net als ik, van opleiding. En hij heeft de kunst om met kleine dingen grote muziek en grote teksten te maken. En een van zijn vele exploten is de CP... EX, als ik het zo goed mag uitspreken, de Clément Perens Exposition. Dat zijn dus ruwe rockers die in het Antwerps liedjes zingen. En aangezien het vandaag over humor gaat, is dat een van de grappige liedjes. En mijn Antwerps is niet zo goed, maar dit luidt ongeveer als volgt. Is magat niet te dik in deze rok?
1: Ja.
3: Ja.
1: Komt in de buurt.
3: Is het...
2: Ik zie Dirk daar kijken en hij is er toch niet helemaal mee akkoord, denk ik. Hoor.
1: Nee, maar Dirk is nooit die komt. Dat is ook zo, hè. Dus het komt in de buurt, hè. Nee?
2: Ja, ik denk het wel. Nee,
3: bon, een beetje. Wolf, leg hem maar op.
0: Dat is goed.
3: Ja.

0: liefhebbers. Het is voor de headbangers. En het is een beetje een parodie op headbanger materiaal. En Hugo Matthijssen en Bart Peters in het Peulengaleis, Leugenpaleis en zo verder. Ja, dat zijn uitzonderlijk begaafde jongens die ons jarenlang op een heel plezierige manier bezig gehouden hebben. En dat is ook een van de redenen waarom ik dat boek geschreven heb. Dat is omdat het mij intrigeerde. Hoe werkt dat eigenlijk, humor? Ja. Wat is humor? En dat is helemaal niet zo gemakkelijk te omschrijven.
1: Ben je ondertussen al fan van Monty Python? Of begrijp je het nu al?
0: Wel, er zijn mensen die zweren bij Monty Python. Ja? En die bijvoorbeeld de Dead Parrot kennen. Je hebt ook de Holy Grail, waar de ridder in stukken gehakt wordt. Wij hadden een vriend die dat iedere dag opnieuw vertelde, hoe al die lichaamsdelen afgehakt werden. En hij verslikte zich bij het lachen daarvan. En sindsdien heb ik zo'n gevoel van, dat is eigenlijk niet zo grappig. Maar die mannen hebben in de geschiedenis van de media toch een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat is goede humor voor jou?
0: Wel, ten eerste, humor is relatief. Ten tweede, wat humor is, is moeilijk te omschrijven. Ik zal daar zelfs iets meer over zeggen. En om te weten wat humor is, kan je jezelf de vraag stellen. Stel dat humor niet zou bestaan. Hoe zou ons leven er dan uitzien? Stel dat liefde niet zou bestaan, dat vriendschap niet zou bestaan. En dan kom je gelijk uit op iets dat toch wel levensnoodzakelijk is. En dat was mijn eerste vaststelling. Wij hebben allemaal humor nodig. Wij gebruiken humor. En de ene zijn humor is al geslaagder dan de andere. Nu, als je dat dan ook historisch gaat bekijken. De grote Griekse wijsgeer Plato, die kon er niet mee lachen. Die vond dat echt ongepast. Want zijn wereld was de wereld van de ideeën. Wij leefden in de schaduw. De kerk heeft ook altijd het lachen bijna verboden. En het is eigenlijk pas met Freud op het einde van de 19e eeuw, Bergson, dat men dat op een ernstige manier is gaan bestuderen. En wat je ook ziet, is dat humor vandaag vooral een industrie is. Het is een industrie, want wij lachen graag. Wij kijken graag naar programma's waar een lachband ons verplicht van te lachen. En daar is ook veel geld mee verdiend. Al die komieken, stand-up comedians en zo verder, zijn mensen die goed een boterham verdienen. Maar het is niet gemakkelijk. Ik denk, het moeilijkste wat er is, is een grappige tekst te schrijven. Neem nu twee mannen die we allemaal kennen, Gaston en Leo. Sommigen beginnen al te lachen, spontaan. Anderen denken, wat is dat voor zever? Wel, Gaston en Leo die hadden eigenlijk een redelijk groot probleem. Zij konden zelf geen grappen bedenken. Dus zij hebben toen een tekstschrijversbureautje in dienst genomen. Dat heette Written By, met Karel Vereerdbrugge. Sommigen zullen onder jullie zullen, en ik zie dat mijn lieftallige nicht al knikt, die zullen Karels Crypto iedere zaterdag in de Standaard oplossen. Wel, het is Dine Karel en Herman van Molle, die vroeger ook nog de IQ-quiz presenteerde. Die twee mannen die hadden een firmakje om grappen te bedenken. En als ze zo een namiddag brainstormen 10 grappen hadden, dan stelden ze die voor aan Gaston en aan Leo. En dan zeiden ze die, ja, nee, ja, nee, ja. En dan bleven er daar 2 of 3 van over. Urbanus heeft op dezelfde manier gewerkt. Dus echte grappige schrijvers zijn relatief, relatief zeldzaam.
1: Heb je in de jaren 80, 90 de humo gelezen, Jan?
0: Heb ik in de jaren 80, 90 de humo gelezen? Ja. Dus de Pope shit in the woods, Wim.
1: Voor jou dan?
0: Ik heb inderdaad de humo gelezen. Ja? Onder andere tijdens de lessen die wij aan het volgen waren. Dat wij de humo aan het lezen waren.
1: Ja, en wat las je daar dan in?
0: Uitlaat.
1: Uitlaat.
0: En de koppen, de titels die Mortier verzon.
1: Ja.
0: Mortier was een zeer begaafde taalman. Hij geeft ook aan dat je met taal heel veel kunt doen. Heel veel onverwachte dingen kunt doen. En bij hem komt dat op. Anderen hebben dat niet. Ja.
1: Je bent ook een grote Pink Floyd-fan, hè? Vind je
0: ja, maar die zijn nu echt niet grappig.
1: Nee, dat is dat wat ik wil vragen. David Gilmour is niet grappig voor jou, nee.
0: Ik heb zeer veel respect voor de songwriting en de gitaarsolo's van Dave Gilmour. Maar voor de rest is dat een beetje een droogkloot. Ja.
1: Maar begrijp je hem dan juist?
0: Wel,
1: het kan zijn dat je hem niet begrijpt, want Monty Python begrijp je ook niet, Jan.
0: Het ligt aan mij.
1: Nee, maar misschien ben je vroeger te veel naar de kerk of zo geweest.
0: Dat is een interessant punt, de kerk. Hè, want lachen in de kerk was ook niet aangeraden. Hè, er waren relatief weinig priesters die een gevoel voor humor hadden. In Nederland had je Fons Jansen, bekende cabaretier, lachen in de kerk. En, misschien nog interessant om te weten, is dat Wim Sonneveld, die de ouderen onder ons zich waarschijnlijk nog herinneren, Wim Sonneveld heeft in de jaren 60 een geweldige rel veroorzaakt. Hij had een typetje, en jullie zullen zich dat herinneren, Frater Financius. Ja, van Schip op Geul, en zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven. En hij stond daar dan met zijn gitaar. En een van zijn scènes ging over een zuster die in een café uit een kopje thee jenever dronk. Hij heeft dat gebracht op tv in 1964. En de dag daarna was het kotteklein in gans Holland. Dat was zo blasfemisch, dat was zo onmenselijk, onaanvaardbaar. En die tekst was geschreven door Michel van der Plas. Michel van der Plas was een bekende dichter, bekende katholiek. Ja. En Wim Sonneveld was een zeer getalenteerde cabaretier. En die heeft daar toch wel mee te maken gehad. Vragen in het parlement, opstoten in Amsterdam, ook in Zuid-Limburg. He, want hij speelde een personage uit Zuid-Limburg. En Zuid-Limburg, he, dat is dus hier, is een redelijk religieus gebied. Ik zie dat aan mijn vrienden die hier zitten, die iedere week naar de kerk gaan. Dus speelt dan toch wel een rol.
1: Ja. Heb jij vragen voor Jan?
2: Straks wel, ja.
1: Heb je niks over humor te zeggen?
2: Ha, ik ben
1: wat is humor voor jou?
2: Iedereen zegt wel altijd dat ik grappig ben, maar ik vind dat van mezelf niet.
1: Ik weet niet, ik zal het aan Jan vragen. Is Silke grappig?
0: Zo goed ken ik Silke nog niet.
2: dat
0: excuseer. Wie heeft vandaag gelachen?
1: Ja, iedereen, denk ik.
0: Heeft iedereen vandaag gelachen? Ja. Meneer, waarmee hebt u gelachen vandaag?
1: Dat is het belangrijke.
3: Met de glimlach, s'morgens, middags. Dus ik zit wel in een home, dus met oude mensen op een bepaalde leeftijd.
0: Ja.

0: Voor mij is elke dag een dag. Een nieuwe dag.
1: Dank u, Dirk. Dank u. Wel, ik heb vandaag ook gelachen. Eigenlijk ook de ganse dag tot ik naar hier reed. En dat was omdat ons Mia thuis was. En Mia is ons kleinkind. Dus dat is de dochter van onze dochter. Die is bijna 2 jaar en die lacht altijd. En die lacht op zo'n mooie manier dat je niet anders kan dan ontroerd te zijn. En ja, dat is bijna ergens tussen lachen en janken in. Omdat je zo dankbaar mocht zijn dat dat kind zo blij is. En ze heeft dat ook al begrepen. Want ze heeft zo van die verleidingstrucjes. Zij gebruikt haar neusje zo. En dan weet ze dat Frida, dat is mijn vrouw, en ikzelf, dat we dan smelten. En dan krijgt ze haar goesting. Als ze haar goesting niet krijgt, dan begint ze te stampvoeten. En dan komt een ambulance. En zij weet hoe dat werkt. Dus wij zijn, hoe zal ik het zeggen, slachtoffer van haar slimheid. En van haar geslepenheid. Van haar schoonheid. En van haar liefdalligheid. Dus dat heeft mij vandaag aan het lachen gebracht. Ja.
2: Zullen we een liedje spelen voor haar?
1: Ja. Dus we hebben daar straks Clement Perens gehad. En we hebben het gehad over Wim Sonneveld. Na Wim Sonneveld had je een andere, hoe zal ik het zeggen, generatie van Nederlandse cabaretiers. Je hebt, hoe zal ik het zeggen, Theo Maassen en Hans Teeuwen. Hans Teeuwen is nogal een brutale kerel. En hij heeft een nummer dat we nu gaan horen. Je moet goed luisteren. En je mag het daarna nog eens vragen. Hè. Wolf kan het u nog eens ter beschikking stellen. Maar dat is ook een rare, hele vreemde vorm van humor. Wolf.
3: En dat gaat zo. Ik zeg taratarata. Dan zeggen jullie hoi. En dan komt hij. Taratarata.
4: Hoi.
3: Snelkookpan, snelkookpan. Vrouwen met een dikke kop, daar hou ik niet zo van. Snelkookpan, snelkookpan. Vrouwen met een dikke kop, daar hou ik niet zo van. Alvleesklier, alvleesklier. Maandagavond doe ik vermicelli in mijn bier. Alvleesklier, alvleesklier. Maandagavond doe ik vermicelli in mijn bier. Heenstapsprong, heenstapsprong. 12 Surinamers met een ingeklapte long. Heenstapsprong, heenstapsprong. 12 Surinamers met een ingeklapte long. Maanzaadbrood, maanzaadbrood. Harry heeft pianoles, Sylvia is dood. Maanzaadbrood, maanzaadbrood. Harry heeft pianoles, Sylvia is dood. Doordrukstrip, doordrukstrip. Tony heeft geen benen, maar is toch nog best wel hip. Doordrukstrip, doordrukstrip. Tony heeft geen benen, maar is toch nog best wel hip. Optelsom, optelsom. Vrouwen lastig vallen met een lege vissenkom. Optelsom, optelsom. Vrouwen lastig vallen met een lege vissenkom. Blokfluitles, blokfluitles. Debbie amputeert haar eigen borsten met een mes. Blokfluitles, blokfluitles. Debbie amputeert haar eigen borsten met een mes. Pijnboompit, pijnboompit. Liggen kan je schijten, maar het is beter als je zit. Pijnboompit, pijnboompit. Liggen kan je schijten, maar het is beter als je zit. Roerbak-ei, roerbak-ei. Heroïne dealen op een kinderboerderij. Roerbak-ei, roerbak-ei. Heroïne dealen op een kinderboerderij. Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn. Huppel op vakantie, maar zijn auto is te klein. Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn. Huppel op vakantie, maar zijn auto is te klein.
1: Ja, je vraagt je af, waar haalt hij het? He? Nu, Teeuwe is een hele brutale kerel. Hij is ook in de problemen gekomen, omdat hij dingen gezegd heeft die ook de tolerante Nederlanders niet zo grappig vonden. En dat brengt ons dan naar de vraag, ja, wat is humor? Er zijn eigenlijk 3 theorieën.

0: Je hebt heel veel literatuur over humor, over wat lachen is. Dat is nog niet altijd hetzelfde. Wat brengt u aan het lachen en wat is humor? En de eerste theorie is wat men noemt de incongruentietheorie. Dat wil zeggen dat in iets grappigs er iets onverwacht komt. Iets onverwacht, iets dat je echt niet verwacht. Ja. Tweede is het spanningselement en de ontspanning van een opgebouwde spanning. En het derde is eigenlijk het feit dat als je een grap doorhebt, dat je jezelf dan slim vindt. Dat je dus slim vindt. Er is een kans dat de grappen die ik nu ga vertellen misschien slecht gaan vallen. Maar ik zal het toch maar doen. Op de golfclub, in de douche, in de vrouwendouche, staan drie dames onder de douche zich te wassen. Ineens loopt daar door die doucheruimte een naakte man met een bruine zak op zijn hoofd. Die eerste vrouw die zegt, wat is dat, wat gebeurt hier? Mijn man is het niet. Nee, zegt de tweede, uw man is het niet. En de derde zegt, het is ook niemand van de club. Ben je mee? Ben je mee? Goed, er zijn twee vrouwen die mop is mij verteld door een bekende Vlaamse schrijfster. Er zijn twee dames die wandelen over straat. Ze zijn aan het wandelen. En aan de overkant ziet een van de twee vrouwen de man van de andere vrouw met een grote bouquet bloemen afgestapt komen. En de ene vrouw zegt tegen de ander, kijk, kijk, dat is uw man daar met een grote bouquet bloemen. Och, zegt die vrouw, de tju. Dan moet ik vanavond weer met mijn benen open liggen. Hoe, zegt die andere, heb die geile geen fase? Ziet je, het is... Wim.
1: Jan, humor.
0: Ja.
1: Brengt ook... Iemand die humor heeft, is ook positief, weet stel.
0: Ja. Mensen die andere mensen aan het lachen brengen, zijn populaire mensen.
1: Ja.
0: Dat is gezellig, dat is geestig. Die zijn niet bedreigend.
1: Maar is Donald Trump dan ook gezellig?
0: Sorry?
1: Donald Trump. Want
0: wie?
1: Die brengt
0: over
1: mensen
0: wie, over
1: ook,
0: wie heb je het nu?
1: Die president van Amerika dan. Want die man brengt de mensen ook op lachen.
0: Ja, maar ik denk dat je daar een element hebt van spot. Ik denk dat er vooral met hem gespot wordt. En er is ook een anti-Trump spotindustrie. Mm. Je hebt die late-night cabaretiers die iedere dag grappen vertellen over wat Trump nu allemaal weer van stommiteiten uitgestoken heeft. Trump kijkt daarnaar en dat houdt zichzelf in stand. Nu, ik vertel het verhaal van Seth Meyers. Dat is een van die populaire gasten. Die komieken die verdienen een $20 miljoen per jaar om daar een paar moppen te vertellen, iedere avond. En Seth die komt zo rond 4 uur in de namiddag op de bureau. En dan hebben sinds 4 uur 's morgens al een 20-tal joke writers grappen verzameld. En die luisteren naar het nieuws, die kijken naar CNN en die beginnen dan moppen te vertellen. Tegen 4 uur hebben die zo'n 100 grappen. Seth bekijkt en zegt ja, nee, ja, nee, ja, nee. Tot er daar, excuseer, een 12-tal van overblijven. En daar werkt hij dan mee. Dus dat is een industrie. Daar zijn heel veel mensen die daar naar kijken. Die schrijvers die verdienen daar een boterham. En ik denk dat die allemaal blij mogen zijn met zo'n stuk vreten als Trump. Want iedere dag slaat hij iets uit zijn vulgair botten waar iets mee kan gedaan worden. Allee, dat is du jamais vu. En niemand zou dat kunnen verzonnen hebben. En dat is dan ook wel interessant. Allee, het is niet meer grappig. Want het is zielig, het is pathetisch en het is zeer destructief.
1: Trump is 2 keer president geworden. Tegen 2 vrouwen eigenlijk.
0: Ja.
1: De eerste keer tegen Clinton, de tweede keer... Zou het ermee te maken hebben dat de Amerikanen nog achterlijk zijn en niet genoeg in de vrouw geloven?
0: Sommige vragen laten zichzelf beantwoorden met een ja.
1: Maar het valt toch wel op. Het valt toch op. Dat hij altijd wint.
0: Wat kan ik zeggen?
1: Ik weet het niet, ik had het aan Silke vragen.
2: Vraag het.
1: Trump is 2 keer president geworden. Het waren 2 vrouwen.
2: Ja.
1: Eerst Clinton.
2: Ja. Ja, en wat is je vraag?
1: Ja, zouden de Amerikanen zo stom zijn van niet voor de vrouwen willen te kiezen, dat ze er schrik van hebben?
2: Waarvoor zou je schrik hebben voor een vrouw? Als een vrouw een president zou worden, zou het toch heel anders eruit zien?
1: Ja, voor jou. Want wel, maar voor veel Amerikanen denk ik niet.
2: Je bent een vrouw en je wilt wat, hè? Ik bedoel, ja.
1: Ja, dat is wel waar, maar ja. Snap je, het is toch wel vreemd, vind ik.
2: Wat?
1: Ja, dat Trump 2 keer president geworden is bij vrouwen. Ja, daar is nooit over nagedacht, denk ik, of zo.
0: Nee,
1: maar
0: nee,
1: misschien moeten we daar toch ook wel eens over...
0: Ja, ik heb er ook nog niet over nagedacht, Wim. Nee. Dus ik kan de vraag niet beantwoorden.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar wat ik u wel kan vertellen, Wim,
1: ja?
0: Is dat lachen een zeer... complex gegeven is. Hè? Zowel neurologisch, hè? Wat gebeurt er in ons brein? Dat zijn allerlei stoffen, eiwitten die loskomen in ons gezicht. Hè? Je hebt dus de lachspier, ja, die dus geactiveerd wordt. Onze ribben. Ja? Dus voor het lichaam, voor de fysiologie, is dat toch wel iets belangrijks. En in die zin bestaat er ook zoiets als lachtherapie. Sommige mensen wordt aangeleerd om te lachen. En als je dan lang en luid genoeg lacht, dan wordt dat spontaan. Dat is initieel niet spontaan, maar gaandeweg wordt dat wel spontaan. En dat genereren van eiwitten, dat komt dan. En dan gaat u beter voelen. Dus humor, lachen, geestigheid heeft te maken met u goed voelen. En daarom gaan mensen ook naar het theater. En een van de misschien populairste hedendaagse Vlaamse komieken is Philip Geubels. Geubels, die iets ruimer is dan stand-up comedian, die ook allerlei soorten programma's doet, die toch wel op handen gedreven wordt. En hij heeft een sketch die ik toch nog even wil laten horen. Luister goed, het kan zijn dat je ze al kent, het kan zijn dat je ze nog niet kent, maar ik vind ze redelijk grappig. Wolf.
3: Ik moet wel eerlijk zeggen, sinds dat kind er is, wordt er niet zoveel niet meer gekletst in ons slaapkamer. Dat is zo, hè, met een kind. Seks is een pak minder, hè. Er komt een sleur in, dat is... We hebben nu onlangs, hè, we hebben dan iets geprobeerd. We zijn zo'n boek gaan kopen van goede leekjes. Om zo wat tips te zoeken, maar... jullie kennen goede toch, hè? Wat een zeekwaaf is dat, zeg. Nee, echt waar. Er staat een passage in je boek van Goede Leekjes. Dames en heren, dat is nu even heel belangrijk dat jullie dat weten. Ik verzin het niet. Ik herhaal. Ik verzin het niet, hè. Niet. Ik verzin het niet. Er staat een passage in. Als je dus... het orgasme van uw man wilt versterken of verbeteren, dan moet het dus op het moment dat hij klaarkomt, en ik verzin het niet, een ijsblokje in zijn gat steken. Ik verzin het niet, hè. Nu gaan we dat hier eens allemaal samen praktisch overdenken. Hoe begin je daaraan? Loopt uw vrouw op het moment dat je klaarkomt naar de vriezer? Hé? Of leg een ijsblokje klaar in een glas op uw nachtkastje en dan kom aan, rap, het is ontsmelten. Ik kan me niet concentreren, hè. Als ik bezig ben en ik zie een ijsblokje mij aanstaren en ik hoor dat zeggen, vriend, als je durft klaarkomen, ik zit erin, hè. Ijsblokjes hebben helemaal geen toegankelijke vorm. Die zijn vierkant. Er is geen enkel ijsblokje dat een beetje smaller begint en dan langzaam breder wordt. Als je dat nu toch wilt proberen, dan raad ik u zo'n raket aan. Die beginnen een beetje smaller en die worden langzaam breder. Kun je nog pochen tegen uw vrienden? Ik ben tot geel geraakt. Dat is zo leuk om te vertellen, hè. Ja, ik weet nu, jullie gaan nooit meer zo'n raket kunnen eten zonder aan mij te denken.
0: Silke, jij waart met het hoofd aan het schudden.
2: Ja, ik denk in mijn eigen... Ik had toch beter eerst dat sketchje voorgeluisterd voor ik zei van, ja Jan, doe maar. Doe je ding. We geven je vrije tijd.
0: Denk je dat dat een negatieve impact gaat hebben op de omzet van de standaard boekhandel?
2: Nee, ik wil altijd zeggen, standaard boekhandel is een beschaafde winkel. Wij doen zo geen uitspraken, maar na vanavond moet ik toch... Hopelijk krijg ik straks geen telefoontje van mijn centrale die zegt, Silke, wat zend jij daaruit?
0: Ja.
2: De naam van.
0: Ja, maar er zijn videoopnames, hè.
2: Ja.
0: Ja. Dus, er zijn mensen die hartelijk gelachen hebben.
2: Ja, maar ik ook wel, hoor.
0: Ah ja. Ja. Dus, zo zie je dat humor een zeer rijk, gediversifieerd verschijnsel is. En dat in de ene cultuur wordt er met dit gelachen, in een andere cultuur wordt er met dat gelachen. Ja. Wie volgens jullie wordt beschouwd als de grootste grapjas ter wereld? Groucho Marx. Er zijn boeken waar dus de grappen en de opmerkingen van Groucho Marx, dus dat was een acteur uit de jaren 30-40, hij deed ook tv-shows, met een snor en een dikke sigaar en nogal strakke humor. En die wordt door veel mensen beschouwd als de ultieme grapjas. Nogmaals, dat in Amerika is dat zeker zo. Hier is dat iets minder. Maar je hebt verschillende, hoe zal ik het zeggen, uitingsvormen. Ja. Ik heb ook zitten onderzoeken hoeveel grappige literatuur er is. En dat valt nog best mee. En er zijn hier zeker een aantal boeken waar je dus goed mee kan lachen. Waaronder dit. Er zijn ook kunstwerken. Kunst, zeker tot de 20e eeuw, was eigenlijk redelijk ernstig. Dat was een verheerlijking, dat was de nabootsing, dat was realisme of symbolisme en zo verder. Maar het is pas in de 20e eeuw met Marcel Duchamp dat men met kunst is beginnen lachen. En een van zijn grote vondsten was een urinoir in het museum zetten. Dat was kunst ineens. Ook een persiflage op de Mona Lisa, waar hij onderschreef Elle a chaud au cul. In hoofdletters. Zij heeft het warm aan haar gat. En sinds Duchamp is men dan toch ook gaan kijken op welke manier kan kunst gebruikt worden voor te lachen, om mensen te amuseren. Want uiteindelijk gaat het daar voor een stuk om. Mensen te amuseren. Mensen willen geamuseerd worden. En een van de grootste amusementbrengers, volgens mij, en iedereen zal die wel kennen, is Toon Hermans. Toon Hermans, die kon iets doen met niks. En die had ritme. En die had timing. Ja? En die had ook een vriendelijk gezicht met dat dunne snorretje. Ja? We gaan zelfs naar een stuk van Toon luisteren. En voor de mensen was dat een feest als ze naar Toon gingen luisteren. Want ze wisten, we gaan ons vanavond goed amuseren. Onschuldig vertier. Geen vetzakkerij. Geen flauwe moppen. Maar dingen waarvan je weet, dat herkennen we. Dat is iets in ons leven waar wij wel mee te maken hebben. Dus dat is ook een vorm van industriële humor. Want je hebt daar een heel theater voor. Die etiketten moeten verkocht worden. Toon moet betaald worden. Zijn orkest en zo verder. Dus daar komt wel het een en het ander bij kijken. En er wordt nog altijd door veel mensen met veel weemoed naar die tijd gekeken. Omdat men zegt dat veel humor vandaag te ruw is, te plat is. En er is ook een interessant fenomeen. Dat is de lachband. Dat is een Amerikaan, Richard Douglas, die werkte als technicus voor een tv-station. En die vond dat die moppen allemaal doodvielen bij de opnames. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft lachbanden gemaakt. Die dan geplekt werden aan die uitzendingen. Ja, eigenlijk is dat een belediging voor iedereen die daarnaar kijkt. Maar hij had dus dan zo'n soort van klavier waar 20 soorten lachen. Hè? Harde lach, zachte lach, slimme lach, brutale lach en zo verder. En die man was zo slim dat hij dat geheim voor zich gehouden heeft. En die heeft zich daar ook heel goed voor laten betalen. En sommige dingen, neem nu Friends, dat is een wereldberoemde serie, dat werkt niet zonder lachband. Ja? En soms denk je, is dat nu een belediging van mijn intelligentie? Dat ik niet weet wanneer ik moet lachen. Maar ergens werkt dat wel. Ja? Dus sommige mensen weten niet wanneer en hoe dat ze moeten lachen. En dan is er dus een band die zegt, nu mocht je lachen. Ja. En dat is een voorbeeld van hoe dat mensen willen geamuseerd worden. Wij willen geamuseerd worden, Wim.
1: Jij ook?
0: Ik heb dat niet nodig.
1: Ja. Hoeveel afleveringen van de Kampioenen heb jij gezien?
0: De Kampioenen. Wel, ik drink of ik neem toch wel eens een dagschotel. Ja?
1: Ja,
0: ja, ik neem toch wel eens een dagschotel. En er zijn dingen waarvan je afvraagt, moet dat nu voor de 100ste keer uitgezonden worden?
1: Maar wat is vandaag voor jou op tv, een goede humor, de ideale wereld, is dat voor jou, kan dat er voor jou door, de ideale wereld?
0: Ten eerste, ik kijk geen tv.
1: Okay.
0: Ik kijk wel naar streaming. Naar Netflix en Apple TV en zo verder. Daar kijk ik naar. Soms ook naar Dikke Zever. Omdat ik denk, ik heb vandaag hard genoeg gewerkt. Ik wil mijn brein gewoon murf laten slaan door iets. Meestal zijn dat echt schietpartijen met heel veel kogels. En
1: Rambo.
0: Zo. Hoe zeg je?
1: Rambo bijvoorbeeld.
0: Rambo. Ik ben een grote fan van Sylvester Stallone.
1: Ja?
0: Die man heeft eigenlijk een heel vreemd gevoel voor humor. Er is een reeks Tulsa, heet die. Waarin hij en een maffiabaas is die naar ergens een boeren gaat, Tulsa, gestuurd wordt om daar de maffia te vertegenwoordigen. En hij doet dat op een sympathieke en grappige manier. Je ziet ook wel dat hij verkeerdelijk verbouwd geweest is. Hoe dat zijn schouders staan, hoe dat zijn kop staat. Hoe dat zijn articulatie is. Die is ook niet meer zonder fouten. Maar hij heeft wel een zeker humoristisch talent.
1: Ja. Jan, we zitten hier in Sint-Truiden. Sta je, is hier een beetje verder. Ik weet niet, de bal is weg, zie ik. Maar die hebben heel veel Japanners tegenwoordig.
0: Ja.
1: Als je nu naar Azië gaat, is de humor daar interessanter dan hier, denk je?
0: Dat is een heel goede vraag. Ik weet het niet. Dus ik ben veel in Azië geweest. Ik heb daar veel opleidingen gegeven. En er waren mensen die met mijn grappen lachten. Of ze dat uit beleefdheid deden, of uit gêne. Dat heb ik nooit kunnen te weten komen.
1: Want ik zie daar nu een boek staan, de Culture Map. Ik heb die ook, Erin Meijer, ken je die boek? Die moet je zeker eens kopen, denk ik. Want dat is Erin Meijer, die heeft heel de wereld gezien. Mm-hmm. En die heeft, dat boek gaat ook over als je met een Nederlander omgaat. Dat je met die Nederlander omgaat, hoe dat die cultuur is. En hoe dat je in Azië moet, of in Afrika of zo. Allee, daar gaat dat boek over. Ik denk dat dat ook interessant is voor hetgeen wat jij ooit altijd gedaan hebt natuurlijk. Want jij had een job die... Ja, je deed verkoopsdirecteurs opleiden, denk ik.
0: Ik had een commercieel opleidingsbedrijf en wij gaven...
1: Natuurlijk hier toch wereldwijd?
0: Overal. Australië, Japan, India, Verenigde Staten. Ja. Amerikanen waren heel gemakkelijk om mee te werken. Die waren redelijk simpel. Maar Chinezen was niet zo simpel. Japanners was heel strak. Australiërs, die verstond ik niet. Dat accent, dat kon ik echt niet begrijpen wat die mannen uit hun botten aan het slaan waren. De gemakkelijkste eigenlijk waren Indiërs.
1: Ja?
0: Dat waren zeer hoog opgeleide mensen. Het enige was, als ze zo zeiden, dan was dat ja. En soms heb ik mij toch wel eens een paar keer vergist. Ja. Ja, maar je loopt daar ook geregeld diarree op, dus je moet daar toch voorzichtig zijn.
1: Afrika heb je ook gedaan?
0: Ik heb veel in Afrika opleidingen gegeven, maar dat was dan gratis om dus plaatselijke ondernemers sales en marketing vaardigheden bij te brengen. Ja. En zo ben ik ooit in de Nijl, dat was in Oeganda... in de Blauwe Nijl aan de watervallen terechtgekomen. Dat was een soort van avontuurlijke tocht. Ik ben daar 3 keer een kopje onder gegaan. En ik heb toen toch wel de uitwerpselen van de helft van de Oegandese bevolking binnengekregen. Ja. Ja. En dat heeft tot vandaag zijn gevolgen.
1: Ja, ik zie het.
0: Ja.
1: Je blijft toch altijd vallen, hè?
0: Kijk... je moet doen wat je moet doen. Hè.
1: Ja. Jan, dat boek, wat valt er eigenlijk te lachen? Hè?
0: Ja.
1: Want je hebt ervoor het Poolsboek geschreven.
0: Ja.
1: Je bent eigenlijk begonnen, je bent bij mij de eerste keer gekomen. Ik heb jou gevonden via Facebook. En ik dacht, dat is een heel interessante mens om te interviewen.
0: Ga verder.
1: Dat was al met het Ego-boek. Hè?
0: Ja, dan heb Ego-boek, ik,
1: Zo heb ik jou ook gevraagd om het Schuur het Scharniertje te doen. Omdat ik dacht, hier zit wel potentieel in. Voor toen nog Benelux. Toen zijn we samengekomen in Leuven.
0: Ja.
1: En toen vroeg ik van, ja, heb je al een naam? Ah ja, zegt hij, het Schuur het Scharniertje. En dat is dan het Schuur het Scharniertje geworden, hè? Alleen wel met 2 U's. Ik zei wel tegen jou, ja, maar kan dat wel? Want ja, de VRT, de BRT heeft zo ooit nog een programma gehad. Maar Jan, die zei tegen mij, ja, het is niet erg, zegt hem, ik heb met de dokter gevreden. Ik zeg, oké, goed. En dan zijn we begonnen.
0: Moet je dat nu echt zeggen? Onnoezeleer.
1: Nee, maar dat is uw verkoopstechniek natuurlijk, hè.
0: Wat moet ik nu zeggen?
1: Ja, zo ben je dan bij ons terechtgekomen. Maar over dat ego-boek wil ik het nog eens hebben.
0: Ja.
1: Waarom heb je dan eerst ego,
0: ja,
1: dan boosheid?
0: Ja.
1: Zit er toch een beetje een psycholoog in jou?
0: Maar ik denk het wel. Het valt mij op dat wij allemaal met onszelf bezig zijn. Ja. Ik zie dat bij de kindjes. Ik zie dat in de wereld. Ik zie dat als ik op straat rondloop. Wij kunnen niet anders dan onszelf centraal stellen. Wij hebben allemaal aandacht nodig. En als we die aandacht niet krijgen, dan beginnen we op te spelen. Gelijk als Miakke vandaag deed. Ja. Dus, er is een psycholoog, Eric Byrne, Canadees, in het boek Games People Play, die zegt, wij hebben dagelijks 40 schouderklopjes nodig. En als we die niet krijgen, en we krijgen die niet, dan gaan we die aan onszelf geven. Zie eens wat een toffe gast dat ik ben. Zie eens wat een schitterende boek dat ik geschreven heb. Zie eens hoeveel mensen dat hier naar komen kijken. Dus aandacht is, ja, de brandstof van iedereen. En eens als je daar achter komt, dan denk ik dat je de mensen en ook uzelf beter begrijpt. En dan ook kan je zien hoe dat sommige mensen daar extreem in zijn. Dus in het ego-boek staat ook een hoofdstuk over onze vriend Trump. Wat is dat narcisme van hem eigenlijk? Er staat ook een hoofdstuk over Winston Churchill. Ja? Over Ludwig II van Beieren. Over Salieri. Dus van de film Amadeus. Als je dat zo in de geschiedenis en in de literatuur en in de kunst gaat nagaan, dan zie je dat het ego verschrikkelijk belangrijk is. En ja, die aandachtstheorie en die schouderklopjestheorie, dat is een vrij eenvoudige theorie. Maar Byrne zegt, games people play. Wij spelen allemaal iedere dag spelletjes om die waardering te krijgen. Ja. Heb je dat hier gezien, dat gat?
1: Ja.
0: Dat is een diep gat, hè?
1: Ja, ik heb het ook gezien, een foto, hè, toen, ja, het pas gebeurd was.
0: Ik heb u speciaal een foto van mijn gat getoond.
1: Ik weet
0: getoond,
1: het wel.
0: Hè?
1: Ik heb nog gezegd tegen Silke, die heeft de aandacht nodig.
0: Ja.
1: Ja. Jan.
0: Ja, Wim. En dan heb ik het. En dan kwam ik ook tot de conclusie dat veel mensen boos zijn omdat ze niet voldoende aandacht krijgen. En dat ze gefrustreerd zijn.
1: Maar sociale media van vandaag, want 20 jaar geleden was dat niet.
0: Ja.
1: Heb je dat onderzocht?
0: Ja.
1: Heeft dat veel met de mens dat ze nog meer aandacht nodig hebben vandaag de dag?
0: Ik denk dat dat een accelerator is. En ik denk dat dat ook de reden is waarom het zo succesvol is. Want iedereen wil likes. Like me. Love me. Ik ook. Wij halen allerlei dingen uit om dus likes te verkrijgen. Dus daar is ook daar is een industrie rond gebouwd die daar helemaal op inspeelt. Wij zullen nooit genoeg aandacht krijgen. We zullen altijd vinden dat we niet voldoende aandacht krijgen. Dat is onze natuur. Daarom worden wij boos. Boosheid heeft te maken met frustratie. En daarom ben ik dan ook boosheid gaan bestuderen. Historisch, literair, psychologisch en zo verder. En dan heb ik onder andere tot de conclusie gekomen dat boosheid vaak te maken heeft met denkfouten. Wij maken heel veel denkfouten en wij oordelen en veroordelen heel gauw. Waardoor we nog bozer worden. En kijk maar naar de kranten. Of een tijd geleden was daar op de ring in Brussel en een man met een boomzager die een andere man zijn been afzaagde. Dan vraag je je af, waarom doet hij dat? Dat was dan een ongecontroleerde woedeuitbarsting. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik kon er niks aan doen. Dus wat is boosheid? En boosheid gaat van irritatie tot genocide. Dat is een gradatie. En als je irritatie daarin begrijpt, dan begrijp je ook waarom dat je in die volgende stappen terechtkomt. En na 2 jaar, toen dat boek klaar was, dacht ik, nu is het wel genoeg geweest. Hè. Nu wil ik toch eens iets plezierigs doen. En dan ben ik met humor begonnen. En dan heb ik mij daar 2 jaar mee bezig gehouden. Ja.
1: Je hebt 2 jaar gewerkt aan het Bosboek.
0: Zoiets, ja.
1: Maar je deed dan ook wekelijks het schuurend scharniertje.
0: Ja.
1: Heb je daar heel veel uit geleerd? Want ja, je hebt elke week heb je interessante mensen.
0: Ja. Zeker, er zijn zeker interessante mensen die iets komen vertellen wat je niet wist. En die dan inzichten hebben die je meeneemt. Iedere dag leert je iets bij. En dan noteert je dat. Of je schrijft dat ergens op. En dan als je je elementen samenlegt, dan komt dat tot een min of meer leesbare tekst.
1: Ja, want ja. Ronnie en Tony, dat heb je ook nog geschreven. Waar gaat dat over?
0: Toen ik met pensioen ging, wat 2 jaar geleden is, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? En een van mijn goede vrienden, sommigen zullen hem kennen, Ronnie van Waarbeek, ook van Sint-Truiden. Wij gaan geregeld in de molen, in Bierbeek, een stek poivre crème eten. Met vlees van rondoe. Dat is echt altijd lekker. En pinten drinken. En toen dacht ik, ja, weet je wat. Wij oude hoeren, zo'n beetje tegen elkaar. En daar zit wel iets in. Dus dat zijn 60 stukjes, denk ik, van dialogen. Ronnie is Ronnie en Tony, dat ben ik. En wij praten over het leven. En wij proberen daar grappig mee te zijn. Ja, en dat is €24,50, geloof ik. Hè? Dus het is ook in een speciaal formaat gedrukt. Het leest gelijk een trein. Je kunt het ook op de trein lezen. De dames kunnen het zo in een chakos steken. En trouwens, dat zijn 2 echte Ronnie's en Tony's. Die ik dus met AI getransformeerd heb. Er is al een 2e versie klaar.
1: Ja?
0: Maar Ronnie was niet altijd even blij met sommige dingen die ik geschreven heb. Dus ik ga het eerst nog door hem moeten laten lezen. Ja.
1: Want je hebt er ondertussen nu 53 geschreven, hè, boeken.
0: Hoe zeg je?
1: Je hebt 53 boeken geschreven in je leven, denk ik. Hè?
0: Zoiets, ja.
1: Ja.
0: Ja. Wat moet er een mens doen?
1: Welk boek
0: ik
1: heeft
0: het? Ik kan toch niet iedere avond de chaussée de dinges afdweilen met mijn fietsje?
1: Nee.
0: Dat heb ik jaren gedaan toen ik in Safraanberg in het leger zat.
1: Ja, welk is het beste boek dat jij ooit geschreven hebt, volgens jou zelf? Waar ben je het gelukkigst mee geweest?
0: Ik heb een boek geschreven en dat heet Waar waren wij gebleven? En dat zijn reisverhalen. In Swaziland, in Saudi-Arabië, in China. En daar ben ik eigenlijk het trotste op. Ja. Ja. Ook dat is te koop. Ja. Ja.
2: Waar ligt het?
0: Ik heb er eigenlijk niet meer zoveel.
2: Ah, zit.
0: Zit, ja. Ik weet het. Maar dat heet dus Waar waren wij gebleven? Prachtige cover van een boot die in Hurghada op een soort van doodstrand aangespoeld is.
1: Ja. Oké. Okay. Jan, we zijn eigenlijk aan het einde van de uitzending van Viva la Liberté gekomen.
0: Wij moeten Toon Hermans nog laten horen.
1: Is dat belangrijk?
0: Absoluut. Ik wil de mensen met een glimlach op hun gezicht naar huis laten gaan.
1: Ik ga toch wel eerst 1 vraag stellen. Wie kent Jan Vlamaan niet?
2: Amai.
1: De jeugd kent u niet. Dan moeten we iets aan doen, hè?
0: Nobody's perfect.
1: Ga je straks signeren hier?
0: Ja. Al die exemplaren moeten weg.
2: Heel graag.
0: Ja. Want standaard boekhandel leeft daarvan natuurlijk. Hè. En ik zie dat de drank al aangerukt wordt. Mevrouw, moeder, mevrouw, mama, brengt drank.
1: Oké, Jan, we gaan even naar Ton Hermans luisteren.
0: Ja.
1: Mag ik jou bedanken?
0: Dat mocht jij zeker.
1: Silke, mag ik jou ook bedanken?
0: Jij bent ook bedankt.
2: Want
1: dat was heel tof. Mag ik Zio bedanken? Mag ik Chris en Dominique bedanken? Mag ik Gerrit Kempeneers bedanken? En nogmaals, proficiat hè, met die trofee, want dat is echt fantastisch gedaan. Bram Smeets, wie moeten we nog bedanken? Wolfgang natuurlijk.
2: Wolfgang.
1: En niet vergeten, ik weet niet waar hij nu is, maar die mens is altijd overal afwezig. Ja, daar staat die Bon. Misschien moeten we Bon nog eens een applaus geven.
0: Onze Bon.
1: Want trouwens, Mon is morgen jarig.
2: Ja.
1: Zullen we eens hip hip hoera zingen?
0: Hip hip hoera.
1: Mon, heb je het al meegemaakt? Dat ze uw verjaardag zo vieren in de radio-uitzending? Nee, ziet, die mens is...
2: Gelukkig.
0: Ja.
1: En dat is allemaal dankzij jou.
0: Dank je, Wim.
1: En dankzij Zio.
0: Ja, voilà. Ja, we doen wat we kunnen.
1: Iedereen bedankt dat jullie hier aanwezig waren. En zeker het boek van Jan Flamand is proberen. Je moet dat niet kopen, maar als je dat in de bibliotheek van Sint-Truiden... Ligt dat daar? Nee, dat is waar.
0: Wil jij een pak klaar?
1: Nee. Ik zou Tony en Ronnie kopen. Ja.
0: Wolf.
1: Dankjewel, Wolfgang.
4: Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met december, hoe heet het, met Sniklaas. Ik heb van die hele Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Sniklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Mr. Schimmel. Kijk, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. En die knecht vind ik ook een zak. Weet je wat ik die knecht vind? Een irritante jongen, weet je dat? Vond ik een hoogst irriterend persoon. Met zijn gelach. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat... Ja. Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij op dakster lachen. Een raar stelletje hoor. Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik het. Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij ze er 's morgens nog stond. Ja. Ik hou niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Hoor wie klopt daar, kinderen. Geen hond. Heb u dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook die stomme, heb je ook gezongen van en strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gaat? Je kunt nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor, hele Sniklaas niet. Vervelend persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Daar liepen de treinen door de kamer. Maar bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoed zaaien is achtermaal. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was het nog een treintje van niks geweest hoor. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje. Ga me niet lachen. Stok oude vent die zich nog kapoentje noemt. Ik heb het altijd een dom feest gevonden hoor. Zat je bij die kachel? Zat je je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendamp in je kop.

De klok is weer 8 uur geslagen, dus dat betekent dat het gereedschap weer gebruikt gaat worden voor deze avond. Net zoals de ijzeren hamer die zojuist gehoord werd door deze Thorian Iron Hammer. En de troon van kristal zal nu opgeëist worden door deze Crystal Throne Tides of Ages. Welkom bij Onroest.

Zojuist waren we op wandel op het pad van de hekserij van deze Smolder Path of Witchery. En afgelopen zondag was het moederdag. De gelegenheid voor Steel Panther om een ode te geven aan alle moeders die er zijn. Dat doen ze in deze The Mother's Day Song. De nieuwe Steel Panther.

Hopelijk was er niemand bang van de regel die zojuist gehoord werd door Gomorra, Rule of Fear. Met daarvoor Shadowborn, High and Low. En Dragonforce is officieel een lid rijker. Want recentelijk werd bekendgemaakt dat ex-Arch-Enemy zangeres Alyssa White-Gluss zich aansluit bij de band. Zij is dan ook de eerste vrouwelijke lead vocals bij Dragonforce. Je gaat ze nu ook horen in deze Burning Heart, Dragonforce en Alyssa White-Gluss.

Het licht is geboren, samen met deze Iron Gods, Birth of Light. En voor iedereen die dorst heeft, heb ik goed nieuws. Want de mannen van Johnny van Riems hebben een nieuw nummer uitgebracht. Op 4 april werd het nummer voor het eerst live gespeeld op Revoltage in Club 9 in Koersel. Het nummer is opgenomen samen met Batteraaf in de kantine. De nieuwe Johnny van Riems en Batteraaf.

Zojuist was de grote metal test daar van Unleash the Archers, Test Your Metal. Geslaagd zijn ze sowieso. En dit volgende nummer is niet voor bangerikken. Het noemt dan ook niet voor niets Fearless Against Evil.

En deze Telomeras konden we ook niet vergeten. Ook al waren ze niet tot last, het nummer noemt alsnog Burden. En dan gaan we nu over naar deze Battle Roar Cavalry.

De strijdkreet is gehoord. Battle Roar Chivalry. En dan zit deze week er alweer op. En deze woensdag begint ook stiltjes aan zijn einde te komen. Wat ons brengt bij deze laatste Tridana Fading Days. Tot de volgende onroest.

Natuurlijk zal er wel eens een periode geweest zijn dat de draken konden spreken zonder hun tong te verbranden. Deze metafoor geldt echter als een soort van protestplaat tegen de dictatuur die momenteel in haar thuisbasis Amerika heerst en zowat de hele wereld zijn democratie laat verliezen. In Time of Dragons als nieuwe plaat voor Tori Amos, meer dan zomaar een storm in een flesje frisdrank, Tempest van Amos. Hier wel geheel democratisch, welkom bij Voorsmaak, het is uitzending 15. Boys Cry Too, en dat hoeft niet langer een geheim te blijven, schatplichtig aan zowat een slow dive hurt van de Haunted Youth.

Ondertussen hoofdaandeelhouder geworden van hun eigen geluid. En Leuven zal het geweten hebben. Verder weg ook wel. Coming Around, het is de nieuwe single van Pelican Dealer met de dansbaarheid zonder omzwachtelingen. Het is de voorsmaak van die EP Eyes on the Prize, voorzien voor einde van deze maand. Nog meer geluiden ontstaan achter de Leuvense stoof zijn goed voor het bonte gezelschap van Velvet Jesus. Ter voorbereiding van het album dat later op het jaar zal voorzien zijn, nu een kennismakende single, The Endless Border, Velvet Jesus.

graag gezien op de diverse podia van de Lage Landen en al daar weldra hun toevlucht naar weten te vinden. Editors meer dan zomaar hapklaar met Call It In. The Last Dinner Party daarvoor voortaan best gehouden aan een leiband. Ze kunnen blaffen, maar ook wel bijten. Big Dog als bekantje van een verse single. Na 8 jaren van stilte, nu de grote verwelkoming andermaal voor het soloproject van Nino Sable, in vorige tijden vooral gekend als onderdeel van Aeon Sable. Volgende vrijdag zal Postmortem gaan verschijnen, de wederkeer van Melancholia, de kennismaking ervan nu met The Healer.

Meer dan ooit klinken de Blackies alsof ze de Woke Up This Morning zonder een kater weten thuis te brengen naar Eeuw 21. Verantwoordelijk daarvoor het album Peaches. Het is hun album nummer 14 en bulkt van de covers. Zo ook Fireman Ring the Bell, van oorsprong zijnde van R.L. Burnside. Alles komt terug, zei een wijs man ooit, en dat hij gelijk heeft gekregen. De Brusselse Cats van Ginzoo hebben de terugweg ook weer gevonden. Einde deze maand volgt zowaar een volgende plaat, When Other Worlds Await. U mag er wel naar uitkijken. De voorsmaak als single, de derde ondertussen. Met Forever, voor altijd, met Ginzoo.

0: met het kunstenaarsbloed van een collectief ablatief nog door zijn aderen stromend, zichzelf 4 jaar lang weten te verschansen in een joert in Geetbeds, om al daar heel wat persoonlijke songs neer te pennen. Sebastiaan Simoens, in het bevolkingsregister in creatievere dingen heet het Simeon, het gehoorde Attic Door als eerste single. Melancholie, gespeend met gekrepeerd haar en zwarte mascara, maar vooral nergens toebehoren en gewoon jezelf zijn zoals je bent, de ondertoon van een verse track uit het Sorino-album van Bonfire Lakes, Always In Between, en dat is goed, de New Wave Type, al fluitend met Bonfire Lakes.
1: You were the New Wave Type.

Meer dan 10 jaar heeft het geduurd vooraleer Dirk Vrijns met zijn Isle of Man een tweede plaat heeft uitgebracht. En die tijd was ook nodig omdat er een heel verhaal, zeg maar meerdere verhalen, dienden verteld te worden. Dansen rond het hoofd van Johannes de Doper, The Soul of Kindness met Salome en wel van Isle of Man.

Het nomadenleven opzij geschoven en gelukzalvend onderdak gevonden in Philadelphia of all places. Samen zoals vanouds met de Violators en klaar met Philadelphia's Been Good to Me. De volgende plaat van Kurt Vile, Zoom 97 als onderdeel ervan. De laatste voor vandaag heeft de Femme Fatale al naar huis gestuurd, want er moet plaatsgeruimd worden voor het nodige nachtvertier. Het is alvast de nieuwe single van Sun to Shiva. En daarbij en net daarom tot de volgende voorsmaak.

0: Goeie avond.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
2: Bonjour, dit mooie weekend van Moederdag.
3: Bonjour, comment ça va?
4: Entre Nous, een heel intiem programma met Jos Bender.

0: Song op Amerika van Joe Dassin. Verpakt als een liefdesboodschap, tenminste, zo zou je het kunnen zien.
1: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.
0: In Frankrijk een huilend kind. Vragen, dis-moi pourquoi tu pleures enfant. Dat moet je naar de Mascouri laten doen. En ziet een glimlach verschijnt. Dis-moi pourquoi.

0: Dat wil je toch meezingen, dat nummer. Nana Mouskouri, de grootheid met Mon Enfant, vond je het ook zo mooi. Troost bieden in muzikale akkoorden.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Tatjane, die van jou. Zou je dat chanson kunnen vertalen van Carla Bruni? Begeleid door bijzonder tromgeroffel die haar boodschap kracht moeten bijzetten. En die luidt, je moet het begrijpen. U bent mijn heer. Je bent mijn liefje. Je bent mijn vaste tijd. Je bent mijn waanzin. Mijn amalgaan. Je bent mijn gezegende brood. Mijn prins die betovert. Wat heeft hij het goed, hè, die Nicolas Sarkozy. En ze voegt er nog aan toe, ik ben van jou.
2: Y'en a qui craquent, y'en a qui craquent. Y'en a qui dérapent, y'en a qui statent. Certains accourent, d'autres se traînent. Certains ne se courent.

0: Geliefd zangeres, vind ik tenminste. Carla Bruni in Tatienne.
1: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
0: In La Paloma Adieu gebruikt Mireille Mathieu deze woorden. 'S avonds zong mijn moeder voor ons toen ik een kind was. Het verhaal van een verloren boot en een witte vogel. Op een dag vaart de boot recht de oceaan op. En alleen met een hart vol liefde wacht een meisje. De matroos zei nog tegen haar: vergeet niet, ik hou van je.

0: Gebaseerd op een Spaans nummer uit 1861... met latere versies van Bill Haley, Elvis Presley... en dus nu Mireille Mathieu, La Paloma Adieu.
1: Entre nous, un programme avec de la musique française.
0: Ze verontschuldigt zich dat ze er zo heimelijk op kouste voetjes van doorgaat... maar spreekt men ons af in een andere wereld. François Zardy, dierbaar iemand. Met haar willen we ons graag aan die afspraak verbinden. Het chanson heet... Rendez-vous dans une autre vie.

0: Afspraak. Dus in een ander leven, bijna een gebed van de 2 jaar geleden overleden Franse icoon François Zardy.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Charles Aznavour kondigde in 2014 aan dat hij afscheid zou nemen op zijn 100ste verjaardag. Het mocht niet zo zijn. Op 5 oktober 2018 werd Aznavour geëerd met een staatsbegrafenis. Emmanuel Macron prees hem.
5: Pendant tant et tant de décennies aura rendu notre vie plus douce. Nos larmes moins amères.
4: Al zoveel decennia lang heeft hij ons leven zoeter gemaakt, onze tranen minder bitter, aldus de Franse president. Tijdens de uitvaart werd zijn chanson Amenez-moi ten gehore gebracht, met de toepasselijke passage: neem me mee naar het einde van de wereld, naar het wonderland.
6: Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles.
4: Tot het laatste moment bleef hij de wereld verwennen, met optredens van Moskou tot New York. De Frans-Armeense artiest zong een lied niet alleen, hij acteerde het. Aznavour had niet zomaar liefdesverdriet op het podium. Nee, hij stierf er telkens bijna aan, schreef het Parool. Ter illustratie, mourir d'aimer, sterven van liefhebben.
7: Avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
4: Of et pourtant, met de zin, desondanks houd ik nog van jou. En désormais, vanaf nu af aan zal men ons niet meer samen zien.
8: Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
4: Charles Aznavour werd op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Als kind zag hij hoe zijn vader Oost-Europese liederen zong in diens restaurant. Op zijn 9e debuteerde hij in een buurttheatertje. Zijn interesse voor het podium was gewekt. Aznavour twijfelde echter aan zijn eigen kunnen. Te klein, een beperkte stem, een te grote neus. Hij werd privésecretaris van Edith Piaf, die hem stimuleerde om toch te gaan zingen. In het chanson Je m'en voyais déjà, zong Aznavour: op een dag kom ik om hen mijn talent te tonen.
9: Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
4: Het lied bezorgde hem zijn eerste staande ovatie in 1961 in het Alhambra Theater in Brussel. Charles was toen al 36. De nummers van Charles Aznavour zijn gezongen door vele artiesten, waaronder Elton John, Edith Piaf, Céline Dion, Fred Astaire en Placido Domingo, om er een paar te noemen. She werd meer dan 175 keer gecoverd.
10: She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
4: Hier encore, meer dan 250 keer.
11: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit.
4: De plaisir démodé, zelfs meer dan 300 keer.
12: Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés.
4: Charles Aznavour werd in 1998 door de Amerikaanse nieuwszender CNN bekroond met de titel The Greatest Artist of the Century. Het lied La Mama is geschreven door Robert Gall, vader van Frans Gall. Wie anders dan Charles Aznavour was in staat om de emotie uit te dragen van de kinderen die aan het sterfbed van hun oude moeder staan. Dit is de meester, Charles Aznavour met La Mama.
13: Ils sont venus, ils sont tous là,

0: Loflied opgedragen aan de persoon die ons droeg, onze mama en al die andere moeders. La mama, Charles Navour. Dank Paul.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Stellig, zo kan je Vicky Leandros noemen als ze zingt: ik ben zoals ik ben. En in haar woorden:

0: Weet je niet anders?
1: Je ne suis pas.
0: Ze noemde zelf de titel.
1: Je suis comme je suis.
0: Zo. De grote Vicky de Jandros beslaat dus een beetje dezelfde tijdsperiode als Mireille Mathieu. Die heb je dit uur al eerder gehoord. Voor de liefdesboom, die we ook draaien, tekent Frida Baccarat. Altijd mooi en helemaal Baccarat, dus zeker mooi. Dit is L'Arbre d'Amour.

0: Frida Bokkara. Met Labre d'Amour. We blijven bij Franse sterren. In Jolie Môme bezingt Juliette Gréco een portret van een meisje dat zich niets aantrekt van wat de wereld van haar verwacht.
1: C'est toute nue,

0: qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
1: Juliette Gréco, moeder die tijdens haar leven haar dochter verloor aan kanker. Dit was haar Joli Mome. Ik begroet Frank Steins, wekelijks bij ons, muziekspecialist. Speelt in het orkest van André Rieu en bij ons Renoir is hij gewaardeerd muziekanalist. Vandaag over een zanger die ook dicht bij mijn hart zit, Gérard Lenormand.
2: Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Ja, Jos, dat zijn wij, hè? Jean Zereux, toch?
1: Zeker.
2: Nee, het is een heel leuk liedje. Het is een 6/8 wals. Er zitten geen grote sprongen in de melodie. Alles blijft dicht bij huis. Het is niet echt een liedje waar ik muzikaal veel over kan vertellen. Maar het heeft een parallelle met het liedje van Adieu, Monsieur le Professeur, dat we een paar weken geleden draaiden. Want ook dit liedje is geschreven in een tijd van grote onrust. 1975. Nou ja, in Frankrijk was alles onrust in die tijd, hè? Maar zingt hier Gérard Lenormand iets gewoon radicaal eenvoudig. Gelukkige mensen hebben weinig nodig. Gewoon een lied, of een vriend, of een hand. En dat laat hij ook muzikaal zien. De harmonie blijft vrijelijk rond de grondtoon. Er zit geen drama in. Alsof het lied zelf zegt van, goh, doe maar rustig, blijf maar even hier. En doe even niet mee aan alle onrust. En daarmee is het misschien niet het meest grote chanson dat Frankrijk ooit heeft voortgebracht. Maar wel het meest geruststellende.

0: een gans intiem programma van Jos Benders.
1: Dat is Erne van Us.
2: Dat is Erne van Us.
3: De wind in je haren, de zon aan de horizon. Jean Ferrat, geliefd bij velen, beschrijft de schoonheid van het leven. En daarover zingen, dat doet Ferrat met plezier in C'est beau la vie. Le vent.

leven en muzikale akkoorden. Jean Ferrat was dat. Hij wisselde af met Jane Birkin. En die bezingt de verboden spelletjes van haar dochter in Les Yeux Interdits.

0: Merci d'écouter Entre nous.
1: De moeder van het Franse chanson, en zo mag ik haar noemen, Edith Piaf. Dit prachtige nummer dat ze gaat zingen, dateert uit 1949. Hymne à l'amour, voor alle moeders.

0: Edith Piaf was bij je met Hymne à l'amour. Hymne aan de liefde. In Frankrijk en Monaco wordt Moederdag Fête de Mère gevierd op de laatste zondag in mei. En de Fransen die raakten door Amerikaanse soldaten voor het eerst bekend met het vieren van Moederdag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ben jij een Franse moeder en luister ook jij naar Entre Nous? Dan wens ik je nu wel een prachtige Fête de Mère. Namens mijn copain Jan Daams, redactie Frank Steins Muziekologie, Henny Boerboom en Paul Boerboom Muziekkeuze, Mark Curvers en John Klinkenberg Techniek en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. En de clips die waren van de mond en de stem van Florence Ferrara. Allemaal kinderen van moeders aan wie we deze dagen extra denken. Bisous!
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?